0: dus in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt een groepswedstrijd in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noord droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn vier mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale drone-aanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft het dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien. Daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht is het gisteravond toch weer misgegaan bij een protest tegen de asielopvang, ondanks veiligheidsmaatregelen. De demonstratie begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon. Er zijn 4 mensen opgepakt. De zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen met een paar berichtjes via Telegram of WhatsApp, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Ze worden gejat uit de apotheek en daarna volop verhandeld op de zwarte markt. Pijnstillers als oxycodon en morfine zijn erg verslavend en daarom heb je een doktersrecept nodig. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen, die misschien het hantavirus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. En een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de gevangenis in voor de moord op haar man. Ze vergiftigde hem met de pijnstiller fentanyl. Na zijn dood maakte ze aanspraak op het geld van de levensverzekering die ze stiekem had afgesloten. Volgens de rechtbank is de vrouw te gevaarlijk om ooit weer vrij te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken nog een bui, soms met onweer. Vanmiddag wordt het droger en komt de zon erbij. Het eerst in het noordwesten. En het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

go. It ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Ging gisteravond weer mis bij protesten tegen asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. Daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn werden er 3 meegenomen, meldt de regionale omroep. Daar werd voor de 6e avond op rij gedemonstreerd. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er zou onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Daar zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden er zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. En in China is de top van president Trump en de Chinese leider Xi begonnen. De twee gaven elkaar een handdruk en gaan het onder meer hebben over Iran en handel. Trump heeft een hele handelsdelegatie meegenomen. Verder is er onder meer een staatspakket en bezoekt Trump een historische tempel. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig. Later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: After You and the track in 55 Ultra. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 14 mei, het is Hemelvaartsdag. Het is 11 over 7 en vandaag op deze dag in 1955... acht Oost-Europese landen die richten het Warschau-pact op... als reactie op de toetreding van West-Duitsland tot de NAVO. Het gebeurde op deze dag in 1955.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Geen stoet meer met bobo's, geen officiële kranslegging... wel klokgelui, bloemen en stilte, maar zonde dat daarom wordt gevraagd. De 26e herdenking van de vuurwerkramp in Enschede is anders verlopen dan de jaren ervoor. Maar niet minder indrukwekkend. Check het hele verhaal op 120.nl. Het gebeurde gistermiddag. En wandelaars en fietsers krijgen een route terug in het buitengebied van de Lutte. Drie boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de grote Lutteveldweg. En de stadsweg weer openstellen. Doen ze dat niet, dan is een keer eens een dwangsom. Dat bepaalde de Raad van State. De boeren hadden prikkeldraad in hekken geplaatst om zo hun percelen te vergroten. En een ondernemer uit Kampen die eerder dit jaar interesse heeft getoond om de bioscoop in Hengelo over te nemen, die bestrijdt de lezing van het college BMW dat hij zich vroegtijdig zou terugtrekken omdat hij geen binding zou hebben met Hengelo. De zoektocht zou volgens het stadsbestuur niets hebben opgeleverd. Wat er nu gaat gebeuren is tot op heden onbekend met het band.

0: Zebra Borealis, een king of anything hier op Twente FM. Straks gaan we naar het Tuindopbad. Daar doen ze aan douw zwemmen. Waar de temperatuur volgens de gegevens 14 graden.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 14 mei en vandaag op deze dag in 2017... Feyenoord is landskampioen voor het eerst na 18 jaar... door de laatste competitiewedstrijd in de Kuip in Rotterdam met 3-1 te winnen. En dat gebeurde tegen Heracles Almelo. Dirk Kuyt maakt alle drie de doelpunten voor Feyenoord. 2017. Dan 1991, die Chinese politicus Jinping, de weduwe van de vroegere Chinese partijleider Mao Zedong, die pleegt zelfmoord in de gevangenis. Ze was leider van de zogenoemde Bende van Vier en werd na het overlijden van Mao gearresteerd en ter dood veroordeeld. Haar straf werd in 1983 omgezet in levenslang. Zelfmoord dus, 1991. En 1985, een Nederlands voetbalelftal, die bouwt de kans op deelname aan het WK van het voetbal in 1986. Dat

Amsterdammers worden dakloos, 1940 op deze dag. Dan 1913, de opening van het Frans Hals Museum in Haarlem en de oprichting van Vitesse Arnhem op deze dag in 1892. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994. 14 mei, de binnenkomers in die lijst als volgt. Enigma met The Eyes of Truth, die komt binnen op 38. Op 29, doelpunt van André Verduin en het Nationale Pizza Elftal. En als ze nu binnenkomen was normaal, Doe Even Normaal op nummer 24. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34. Dat moeten we wel hebben natuurlijk, hè. Even kijken of wij Crystal Waters kunnen vinden. Die zou nog ergens moeten zijn in de tent. Even kijken. Nou, Radio De Blauwe Roos.

Rumors. Uiteindelijk wordt het nummer 11 staan, 9 weken in de lijst. 100% Pure Love. En de plaat die kwam binnen op deze dag in 1994 in de top 40 op nummer 34. Dan de top 3, Waterfall 3, Atlantic Ocean. Op 2, The Most Beautiful Girl van The Symbol, oftewel Prince. En op 1 blijft staan, I Like to Move It van Real to Real. De nummer 1 van 14 mei 1994.

0: Alex Horn en Fever Dream op de Twente Radio. Straks gaan wij douwzwemmen. Dat gebeurt in het Tuindorp Bad in Hengelo, natuurwater. We gaan bellen met de badmeester, kijken of er al fanatiekelingen zijn die een duik hebben genomen op deze hemelvaartsdag. We gaan ook even kijken of er nogal mensen aan het douwtrappen zijn. Dat was heel lang geleden een hele grote traditie. Ging iedereen eigenlijk op de fiets, kratje bier mee en dat soort dingen. Al vroeg in de ochtend, maar ik weet niet of dat heden ter dagen nog is zoals destijds. Ligt ook een beetje aan het weer. Dus mochten er nog mensen zijn die aan het douwtrappen zijn, laat het even weten. Bel even 0541353536. Of laat het even weten door middel van een appje via de 120-app of 20fm.nl. Rechterboven zijn het link-icoontje. Zo, alle mogelijkheden. Straks ook in de aanbieding. Hemelvaart in Delden, dat zit er vandaag ook weer aan te komen. De braderie.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In de loop van de dag vliegen 6 passagiers van het virusschip Hondius terug naar Australië. Ze zaten hier in quarantaine en moeten dat thuis ook een paar weken doen. Tot nu toe zijn ze niet besmet met het hantavirus. Er is in Loosdrecht en Apeldoorn gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. In Loosdrecht geldt een noodverordening, daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn 3, meldt de regionale omroep. En je kunt makkelijk aan zware pijnstillers komen zonder doktersrecept. Via Telegram of WhatsApp zijn illegaal verslavende middelen te bestellen, zoals oxycodon en morfine. Die zijn vaak gestolen, meldt het AD na onderzoek van Zembla.
0: Dankjewel, Casper. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De eerste editie van Hemelfest in Geesteren is afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden op het evenemententerrein. De organisatie verplaatst het programma naar de zaal van café Zaal Pottink. Alle optredens en jeugdactiviteiten blijven hierdoor behouden. Het besluit volgde nadat de harde wind de geplaatste hek omverblies. Een buitenfeest op het terrein is hiermee definitief geannuleerd. Woensdagmorgen is aan de Laarwoud de Klenk in Almelo een auto volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar een nabijgelegen aanhanger liep ook wel schade op. De eigenaar wist het voertuig tijdig te verplaatsen. Brandstichting wordt niet uitgesloten, de politie zoekt nu getuigen. En een ondernemer uit Enschede reed dinsdagavond over de Kettingbrugweg in Hengelo toen een fietser zijn auto raakte. Nadat de bestuurder stopte, werd hij achtervolgd door 3 fietsers. Die sloegen de achteruit aan diegelen en veroorzaakten meerdere deuken. De politie is nu een onderzoek gestart. De fietser had op het kruispunt met de F35 geen voorrang. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar in de loop van de ochtend gaan er opnieuw buien vallen. In de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig. In de tweede helft van de middag neemt de buiigheid af. Een bui is nog altijd mogelijk, maar door droge perioden worden wel langer.
0: Oké, hartstikke mooi, Frank. Dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Daar is weinig te beleven natuurlijk. Ruimbaan, iedereen nog in bed? Nou, dikke niet. Mensen zijn al actief voor de hemelvaartsdag. Geen controles ook nog. Ruimbaan volgens flitsmeister.nl. Straks gaan we een duik nemen in het

0: De enige echte Afrojack en Sia en David Guetta, Awake Tonight. Nou, als je zeg maar nu een duik gaat nemen, dan ben je wakker. En dat doe je ook met een watertemperatuur van, nou, Robert Efting, wat is het in de tuin, Dobbert?
1: Het is vandaag een zalige temperatuur van 14 graden.
0: Oh, ho, ho, ho, ho.
1: Heerlijk.
0: Dat is, ja, is dat heerlijk? Heb je al een duik genomen?
1: Ik ga straks zelf weer even zwemmen. Nee, we hebben nu de eerste 25 zwemmers al in het water gehad.
0: Zo, dat zijn fanatiekelingen.
1: En, ja, en ze blijven zwemmen hoor. Dus wat dat betreft gaat het gewoon hartstikke goed.
0: Ja, want jullie doen aan douwzwemmen. Dat is het kader natuurlijk ook voor Hemelvaartsdag. Want officieel is het bad toch nog niet open, geloof ik, hè? Dat is morgen pas.
1: Ja, nee, morgenavond hebben we de opening met Armonia. En dan kunnen de mensen s'avonds al zwemmen. En zaterdag is eigenlijk de echte opening van het bad.
0: Oké, okay, nou, dat is vooruitzicht is goed qua weer, hè, ja. Robert?
1: Ja, nee. Ja, maar je weet waarschijnlijk, Wim, dat we hier ook aan het wintertippen doen. Dus
0: het hele
1: winterseizoen zijn we ook in het water geweest.
0: Ja,
1: en
0: lekker.
1: Nu met douwzwemmen zien we gewoon toch weer een boel andere mensen. En dat is op zich wel heel leuk. Er is en promotie voor het bad. En mensen hebben ook het gevoel dat ze even in een paradijsje komen.
0: Dat weet ik zeker, want voor de beste mensen, zeg maar, voor de rest van de mensen die het niet weten, het Tuindorpbad, prachtig bad in Hengelo. Natuurwater, zeg maar, hoe noem je het, de Tuindorpvijver. Wat is de waterkwaliteit, Roos?
1: Wij hebben de waterkwaliteit is uitstekend. Dat is in 4 gradaties en wij zitten in de hoogste categorie.
0: Oké, okay. Kijk.
1: Dus dat is wel... Nee, het is echt van origine een zandafgraving. En diepte is 3 meter. En wij krijgen wel een... Die zit in de bodem, dus het grondwater borrelt ook omhoog. Daar die vroeger ook beken hebben gelopen. En daar hebben we gewoon ook een hele goede kwaliteit van het water.
0: Supergaaf, supergaaf.
1: Ja.
0: Even naar dat douwzwemmen. 25 mensen zijn al geweest. Is dat ook even dippen of gaan ze ook echt baantjes trekken? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, nee. We hebben hier nog een origineel 50 meter bad in het natuurwater. En nee, mensen zwemmen wel op en neer. Dus er zijn er wat die nu toch al wel zo'n 200 meter gezwommen hebben.
0: Oh, wat lekker. Heerlijk. En die stonden om 7 uur al aan de poort of...
1: Ja, nou, het is even een vergelijking. Vorig jaar hebben we totaal 80 mensen gehad die hebben gezwommen. Maar toen was Hemelvaartsdag natuurlijk net eind mei.
0: Ja.
1: En nu zitten we op zo'n 25 en het druppelt binnen.
0: Ja, ja, goed, weet je, met de temperatuur kun je best zwemmen. Ik bedoel, dat is het probleem natuurlijk niet. Of met regen, laat ik het zo zeggen. Ja, het is nou droog, geloof ik. Maar...
1: Nou, en het is ook wel een uitdaging hoor, douwzwemmen zelf. Vorig jaar hebben we al gehad dat er de kickboxclub kwam. Nou, die kwamen ook met z'n 20 personen. En dan is er gewoon in één keer een heleboel lawaai op het bad. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Als ze elkaar maar niet in elkaar gaan slaan.
1: Nee, dat niet. Maar het mooie is wel, en dan zie je die mannen en die vrouwen. En de vrouwen gaan dan toch het eerste het water in, hè?
0: Oh ja, is dat zo, hè?
1: Ja, dan denk ik heel zachtjes, zeg niet hardop. Dan denk ik, die mannen zijn dat toch wel watjes.
0: Ja.
1: En dan wil je niet kickboksen. Maar dat is wel... zo'n sfeer hebben we hier wel. Van ook wel vriendengroepen die hier komen. En toch wel eens een uitdaging zien om met z'n allen toch even hier het water in te gaan.
0: Vrouwen hebben ook altijd badmuts op, hè, toch? Voor hun haar. Dat hebben mannen wat minder.
1: Ja,
0: die hebben wel bad met z'n anders.
1: Dat was heel vroeger hier wel verplicht, maar okay. Het bad meer dan 100 jaar oud is. Maar nee, dat hebben we nou niet meer.
0: Oké.
1: Nee.
0: Zo. Hey, lekker genieten. Tot hoe lang kunnen we nog douwzwemmen?
1: Tot 9 uur.
0: Tot 9 uur.
1: Het is gratis entree. We hebben koffie en thee en warme chocolademelk. En krentenbrood erbij. Ook voor de promotie van het bad. En dan... zoals iedereen is welkom. Dus tot 9 uur Tuindorpbad in Hengelo.
0: Mooi zo. Robert Efting, dankjewel. Het douw.
1: Ja?
0: Zwemmen. Neem zelf ook nog een duik, hè? Deal.
1: Ga ik doen, ja.
0: Goed zo. Hey,

0: Het zijn de Jonas Brothers en Only Human op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jarig vandaag Patrick Bruel. Hoe stond hij ook weer? Nou ja, dat dus. Dat Franse nummer. Ergens in de jaren 90. 67 geworden, die Patrick Bruel. We hebben Ian Ashbury, de zanger van The Cult, wordt 64. En Jan Paparazzi, de radiopresentator. Hij deed veel samen met Robert Jensen, wordt 63. Web Morvan van Milli Vanilli wordt 60. En Natalie Appleton is 53 geworden van All Saints. Dan hebben we Janice Wilson, de zangeres, wordt 53. En Mark Zuckerberg, overdagjarig, de oprichter van Facebook, wordt 42. En Martin Garrix is 30 geworden. Gefeliciteerd. En ook onder andere jaren vandaag, hij wordt 74. David

0: David Byrne, vandaag jarig. Hij is van niemand minder dan de enige echte Talking Heads. Ja, al wel lang geleden. 74 worden we zeggen. Gefeliciteerd en een mooie dag. Het is 7:50 geweest. Waren we net in het Tuindorpbad in Hengelo om een frisse duik te nemen met 14 graden. We gaan nu naar de straten van Delden, want daar zijn de voorbereidingen gaande voor Hemelvaartsdag 2026. Anneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe staan we ervoor in Delden?
1: We staan er heel goed voor. Wij hebben er zin in. Ja, natuurlijk heeft iedereen het over het weer. Hebben wij het ook natuurlijk over gehad. Maar de horeca heeft zo zijn voorbereidingen getroffen. En er staan veel tenten extra bij terrassen. We hebben de kinderspelen wat aangepast. Iets minder springkussens, maar andere leuke dingen voor in de plaats. En we hadden al een overweldigende deelname aan braderietenten.
0: Daar stonden al
1: mensen op de reservelijst.
0: Ja, kijk aan. Dus. Ja. Hebben er nog geen mensen afgezegd? Nee toch? Hoop ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, ze zijn volop in gang. De eerste standhouders melden zich altijd al heel vroeg.
0: Ja, en, zeker. Ja.
1: Ja, de opbouw is gaande.
0: Ja, wat is dat altijd? Het is een magneet, hè, ook met die standhouders. Je moet mensen gewoon afwijzen in Delden. Het is ongelooflijk.
1: Ja, het blijkt zich door te spreken. De standhouders kennen elkaar langzamerhand ook allemaal. En veel daarvan zijn er ook met de kerstmarkt. Dus die zeggen, oh, we zien jullie weer met Hemelvaart. En Delden leent zich er denk ik gewoon heel goed voor. Ja.
0: Niet te veel telefoonhoesjes, hè? Vooral dat soort dingen niet. Hè? Gewoon kwaliteitskramen, toch?
1: Ja, we hebben sinds een paar jaar werken we samen met een andere organisatie. En vind ik zelf zeggen dat we echt mooie braderiekramen hebben. Vaak mooie sieraden, mooie producten, ook streekproducten. Ja, ik zou zeggen, kom gewoon kijken. Er is voor iedereen wat te doen. Er is live muziek, ja.
0: En nog even over die springkussen. Want ik weet dat in Enschede namelijk ook springkussenfestival is afgelast vanwege de nattigheid. Dat schijnt niet goed te werken, hè? Ja, de kinderen worden er heel erg nat. Maar dat schijnt ook niet goed te zijn voor die kussens, volgens mij.
1: Ja, het werkt dubbel. Je hebt natuurlijk meer kans op glijpartijen, valpartijen daardoor. Dus ja, dat is niet zo wenselijk. En inderdaad, voor de organisatoren is het bijna niet te doen als dat spul drijfnat weer mee terug moet. Maar we hebben wat tenten waar kinderactiviteiten in worden gedaan. Zeg een kleine tipje tent als het goed is. En die worden nu opgezet. En dus ja, er zijn alternatieven.
0: Goed zo.
1: Maar het belangrijke is dat het, geloof ik, iedereen zegt dat het in de loop van de dag droog wordt.
0: Ja, nee, het wordt fantastisch weer. Delden schijnt altijd de zon natuurlijk. Hey, is er al een beetje standhouderstress? Weet je, dus elkaar met de auto's in de weg zitten en dat soort dingen. Dat was vroeger namelijk altijd zo. Dat was hartstikke leuk altijd. Een beetje die irritaties en zo.
1: Ja, we zijn wel wat meer door de wol geverfd. En, dus dat gaat wel iets beter. En we hebben 's ochtends extra handjes altijd om mensen op weg te helpen. Dus we doen ons best om dat te voorkomen. Maar die standhouders, wij maken ons vaak drukker dan de standhouders.
0: Ja, je kunt beter weglopen dan, hè? Ben je met andere dingen bezig? Laat ze het maar uitzoeken.
1: Ja. Nou, sterker nog, ik ben ook maar even een kop koffie gaan drinken.
0: Kijk, heel goed. Heel goed. Ja. Zeg, hoe laat begint het officieel?
1: Officieel 10:00.
0: Oké, en dan moet alles klaar zijn. Goed zo.
1: Ja, tot 6:00 en de terrassen met muziek lopen vaak nog iets langer door.
0: Ja, ik heb her en der ook wat hier gezien, dus dat gaat helemaal goed komen, geloof ik.
1: Ja, dat zeg ik. Dat is gewoon goed geanticipeerd door de horeca, denk ik. En wij Nederlanders zijn wat gewend en willen ook graag buiten zijn. Dus,
0: kom naar Delden.
1: Heel goed. Warm jasje aan, juist.
0: Mooi zo. Anneke, dankjewel. Succes en tot de volgende.
1: Dankjewel, jullie. Succes met de uitzending.
0: Hoi. Doei.

0: op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister. Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Zware pijnstillers zijn gewoon te krijgen op de zwarte markt. Blijkt uit onderzoek van Zembla waar het AD mee komt. Met een simpel appje kun je zonder doktersrecept bijvoorbeeld aan morfine of oxycodon komen. De pijnstillers worden meegenomen uit apotheken en ziekenhuizen. En kennelijk is er niemand die dat merkt. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening. Daar zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden. Volgens de regionale omroep 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van het virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast de luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. En het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada deze zomer kan gevaarlijk worden voor spelers en fans. Weerkundigen waarschuwen voor extreme hitte. Een van de risicowedstrijden is die van Oranje tegen Tunesië in Kansas City. De organisatie heeft maatregelen genomen. Er worden verplichte drinkpauzes ingelast. Dan nog het weer van Weer Online. Bij ons geen extreme hitte, in ieder geval niet vandaag. Het is wisselvallig. Vooral later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente.

0: Suzanne Vreek en halverwege vanmorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van deze show op Hemelvaartsdag 2026. Het is de dag dat 8 Europese landen zich richten tot het Warschau-pact als reactie op toetreding van West-Duitsland tot de NAVO. Het gebeurde 1955 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Geen stoet met bobo's meer, geen officiële kransleggingen. Het is allemaal wat anders verlopen dan andere jaren. De herdenking van de vuurwerkramp. Het was gisteren de 26e in Enschede. Maar niet minder indrukwekkend. Check het op 120.nl. En wandelaars en fietsers krijgen een route terug in het buitengebied van de Lutte. Drie boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de grote Lutteveldweg en de Stadsweg weer openstellen. En anders krijgt ze een dwangsom. Dat heeft de Raad van State bepaald. Ze hebben een stukje erbij genomen om hun land groter te maken. En dan moeten ze het teruggeven. Lees het na op 120.nl. En een ondernemer Kampen die eerder dit jaar interesse heeft getoond om de bioscoop in Hengelo over te nemen, bestrijdt de lezing van het college van burgemeester en wethouders dat hij zich heeft teruggetrokken. Dat zou zijn omdat hij een beperkte binding zou hebben met Hengelo. Nou, dat is volgens hem totaal niet waar. Check ook dat verhaal op 120.nl. Nou, vandaag mooi weer. Het is niet anders. Af en toe een bui. En vanmiddag klaart het af en toe op. Vallen er ook nog wel buien, maar dan wordt het 12 graden. Nou, er en der tenten gezet om gezellig te maken. Ook een weerslo. We gaan straks naartoe, naar de hemelse dag.

0: Sigara en Melody hier op Twente FM Hemelvaartochtend 2026. Veel te doen, veel te beleven. En ook al jaren traditioneel de Hemelse Dag van Les Miserables bij Antje en Billy. Niek, goedemorgen, Niek Potthek.
1: Wim, goedemorgen.
0: Moet ik nou zeggen van Les Miserables of van Antje en Billy of van allebei?
1: Van Les Miserables, als het om meegaat. Maar het is natuurlijk een goede samenwerking met Antje en Billy. En Les Miserables, die jaarlijks de Hemelse Dag organiseert.
0: Ja, ik weet dat je er voor bent, maar ik bedoel, jullie organiseren dat. En dat doen jullie bij Antje en Billy. Zo is het eigenlijk best uitgelegd natuurlijk. Hè?
1: Ja, voor de mensen is dat het makkelijkste, ja.
0: Hoeveel jaar gaat het al? Want het is klein begonnen, hè? Vanwege fietsen. En denk je van, dat is een mooie tussenstop. En ja, uiteindelijk dan is het ook een gekte, of niet?
1: Ja, we zijn klein begonnen door, dus even praktisch gezegd, zet de fiets aan de kant en kom een glas bier drinken. Nou, dat is uitgelopen tot eigenlijk liefst steeds iets meer uit qua bezoekers. Maar op een gegeven moment konden we niet meer aan de straat zelf en zijn we naar het achterterrein gegaan. En we doen het nu al zo'n 20 jaar.
0: Ja, wat is de sfeer van Antje en Billy, voor de mensen die het niet weten, die nog nooit hebben meegemaakt?
1: Het is gewoon, wees jezelf, kom lekker hierop aan. Niks moet, van alles mag. Gewoon de gezelligheid, het laagdrempelige, de oude van.
0: Ja.
1: Ja, iedereen kan komen. Jong, oud, maakt niet uit.
0: Gewoon lekker normaal doen, hè?
1: Juist. Dat en geen gauwe.
0: En geen gauwe, vooral dat niet. Ja. Hey, nee. Wat je al zegt, verplaatst qua terrein, tenminste, dat is al even zo natuurlijk. Maar vroeger was het inderdaad gewoon, ik zeg maar zo, in de tuin, hè?
1: Ja, echt aan de straat, op de parkeerplaats. Klein tentje begonnen met een dj'tje. Mensen zetten de fiets aan de kant langs de parallelweg. En die kwamen gewoon even een glas bier drinken. En die fietsten na een uurtje of twee uurtjes verder. En als je het helemaal goed ging, dan liet je de fiets staan en haal je die de volgende dag op.
0: Ja, dat is vaak het beste dan, in dat geval. Ja, ik weet niet of dat het beste is, maar dat gebeurde dan in de praktijk, zeg maar. Hè?
1: Dat gebeurt hier regelmatig, ja.
0: Heel goed. Zeg, wat kunnen we onder andere verwachten vandaag als wij binnenkomen fietsen, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik sta hier nu al in de tent. Je komt aan op het Hemelse Dagterrein. Aan de rechterkant hebben we een eetplein. Als je binnenkomt, de hoek om een grote buitenbar. Er staat een grote tent. We hebben een extra grote tent bijgezet. Zodat de mensen toch allemaal droog kunnen staan. Het weer is natuurlijk niet al te best. Maar goed, we doen wat we kunnen. Om iedereen toch zo gezellig mogelijk een dag. We hebben bands, we hebben live optredens van zangers. We hebben een dj. Kortom, voor elke muziekzanger is er wel iets.
0: Ja, was er nog een tent te krijgen?
1: Jazeker, we hebben natuurlijk goede samenwerking met Postel tentenvuur. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Nou, iedereen heeft natuurlijk de laatste dagen tenten moeten regelen. Vanwege, toch het wat regendruppeltjes die vandaag komen.
1: Ja, de telefoon stond rood gloeiend bij hem, maar toch is het gelukt weer.
0: Nou goed, daar gaat het om. Hey, even kijken, wat dj's gaat de hele dag door. Tot hoe laat zijn jullie daar?
1: Mensen hebben vanaf 12 uur kunnen mensen naar binnen. Vanaf 1:30 's middags begint het artiestenprogramma. En tot 10:00 's avonds. En dan hopen we dat iedereen een mooie dag heeft gehad en terugkijkt op een geslaagd feestje.
0: Oké, en de opbrengst is voor Les Miserables, neem ik aan, en voor het feest van volgend jaar om weer te organiseren.
1: Ja, het kost nog wel iets, dus het gaat allemaal gewoon in de pot.
0: Dat bedoel ik ook. Het is langzamerhand niet meer vooraan appelen en ei te doen, hè? Het is te gek.
1: Nee, absoluut niet. Ja, maar het is wat het is.
0: En het is leuk om te doen. Hartstikke gaaf. Goed zo. Ik wens jullie veel plezier in Weersloop, Antje Billy. Lekker langs fietsen en binnenkomen fietsen vooral. En dan gaat het allemaal goed komen. Ik, nogmaals succes. Niek Potthek, daar. Maak er iets moois van.
1: Dankjewel. Tot ziens.

0: half negen. Het is Hemelvaartsdag 2026. Het lijkt me leuk zo meteen na 9 uur. Hemelse plaatjes, waarom ook niet? Hè? We steken er maar in. Iets met hemel erin. In 6 op een rij. Mocht je een leuke suggestie hebben in het kader van hemel, laat het even weten via de 120-app. Die kun je downloaden via de Play Store. Of via twentefm.nl, rechterboven de zijde, linker icoontje. Wat kunnen we draaien, 6 op rij, in het kader van hemel, hemelvaart. Ik hoor het graag. Straks gaan we richting Almelo, daar is het een en ander te beleven, zeker weten. En we gaan ook nog naar Deurningen, zoals gebruikelijk. Want je weet het, daar is ook altijd traditioneel, al jarenlang, het een en ander met hemelvaart. En ook het streeknieuws is onderweg.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 1 minuut voor 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
4: Dag Casper.
5: Medewerkers van apotheken en ziekenhuizen drukken zware pijnstillers achterover die op de zwarte markt komen, meldt Sembla. Zo liep eind vorig jaar een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag tegen de lamp. Er waren gisteravond weer protesten bij noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn werden er volgens de regionale omroep 3 mensen opgepakt. In Loosdrecht 4. Daar geldt een noodverordening. En president Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over Taiwan. Xi waarschuwde Trump zich daar niet al te veel mee te bemoeien.
6: Dankjewel, Casper. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De eerste editie van Hemelfest in Geesteren is afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden op het evenemententerrein. De organisatie verplaatst het programma naar de zaal van café Zaal Pottink. Alle optredens en jeugdactiviteiten blijven hierdoor behouden. Het besluit volgde nadat de harde wind de geplaatste hek omverblies. Een buitenfeest op het terrein is hiermee definitief geannuleerd. Woensdagmorgen is aan de Laarwoud de Klenk in Almelo een auto volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar een nabijgelegen aanhanger liep ook wel schade op. De eigenaar wist het voertuig tijdig te verplaatsen. Brandstichting wordt niet uitgesloten, de politie zoekt nu getuigen. En een ondernemer uit Enschede reed dinsdagavond over de Kettingbrugweg in Hengelo toen een fietser zijn auto raakte. Nadat de bestuurder stopte, werd hij achtervolgd door 3 fietsers. Die sloegen de achteruit aan diegelen en veroorzaakten meerdere deuken. De politie is nu een onderzoek gestart. De fietser had op het kruispunt met de F35 geen voorrang. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar in de loop van de ochtend gaan er opnieuw buien vallen. In de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig. In de tweede helft van de middag neemt de buiigheid af. Een bui is nog altijd mogelijk, maar door droge perioden worden wel langer.
6: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven op dit moment is ruim baan in Oost-Nederland. Kun je in ieder geval snel overal komen. En genieten van diverse zaken die met hemelvaart te maken hebben. Dus dat zit goed. En dan niet te hard rijden, want ze staan er in 1 keer op de Zuidervaal in Enschede en op de Aasteloze Straat in Borne. Controles, aldusflitsmeister.nl. Straks gaan we naar Almelo.

0: Kijk, dit zijn heavenplaatjes. Hemelse plaatjes. Als je nou denkt van, ik heb er ook een, dan stop hem even in de brievenbus bij ons. 120.nl of 20fm.nl, rechterboven zijn het linkicoontje. Even een hemels plaatje voor na 9 uur. 6 platen zonder praten. Onder de noemen. Hemelvaart. Hemel. We gaan naar Almelo. We gaan naar de Museummarkt. Sigrid Ivo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, lekker binnen, lekker warm.
1: Ja. Ja. Ja, nog wel, ja.
0: Ja. Iedereen heeft het over het weer, hè. Dat iedereen wil ook zon en gezelligheid. Maar je kunt dus ook op een andere manier maar warme jas aan doen en gezelligheid hebben.
1: Ja, nou ja, de museummarkt is in de tuin. Maar mensen kunnen natuurlijk ook even het museum in. En dan de mooie tentoonstelling bekijken, goed gehoed. En we zijn natuurlijk ook aan het kijken of we de kinderactiviteiten ook niet binnen kunnen organiseren. He, want we hebben natuurlijk ook twee leuke kinderactiviteiten. Namelijk schatzoeken. Dat zijn dus archeologische vondsten kunnen kinderen gaan zoeken. En die mogen ze ook mee naar huis nemen. En hoedjes versieren. Dat is natuurlijk in lijn met de tentoonstelling. Dus dan kunnen de ouders lekker de tentoonstelling bekijken. De prachtige tentoonstelling van, nou, ik denk dat we een stuk van 100, 150 hoeden hebben.
0: Zo.
1: Van een privéverzamelaar.
0: Ja.
1: En die zijn allemaal, die heeft 1200 in totaal. En wij tonen de mooiste eigenlijk tussen 1900 en 1970 ongeveer. Dus die ouders kunnen dat lekker bekijken en buiten even rondstruinen om leuke nieuwe of vintage items te vinden. En de kinderen kunnen dan schat zoeken of we hebben petjes en de kleine zeg maar keppeltjes of hoe heet het, van die capjes die ze kunnen gaan versieren. Mogen de ouders trouwens ook doen, hè?
0: Ja, waarom niet? Dat is ook leuk, ja. Ik bedoel, zolang het regent buiten kun je beter een petje gaan versieren.
1: Ja, precies. En de spulletjes die we hebben. Zijn eigenlijk zowel dingen uit het museum. Dus, we zijn natuurlijk een beetje door de collectie heen aan het gaan. En je ziet toch dat je heel veel dingen dubbel hebt. Nou, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dat je dat allemaal bewaart. Dus er zitten unieke stukjes uit het museum. Maar we hebben ook boeken of we hebben ook heel veel vrijwilligers hebben ook dingen aangedragen. En we hebben ook een inboedel geschonken gekregen. En die mochten we ook verkopen. Dus ook daar zit mooi glaswerk tussen. Nou, van alles.
0: Beetje antiek spul dan? Of is dat...
1: Vintage meer. Meer, hè? Ja. Misschien wat een paar dingen uit onze eigen collectie natuurlijk wat meer. Die zijn wat ouder. Hmm. Maar veel uit die inboedel is wel heel erg vintage inderdaad.
0: Okay. Ja. Even een bekentenis. Ik ben er nooit in het Stedelijk Museum Almelo geweest. Dus schande natuurlijk. Ja, schande, schande. Kun je even uitleggen? Kun je even uitleggen wat het doet?
1: We tonen de geschiedenis van Almelo. En die is natuurlijk heel erg rijk. Die gaat natuurlijk al heel ver terug. Het is natuurlijk aan de ene kant textielstad. Maar er zit ook de rechtbank in Almelo. Je hebt natuurlijk Huizen Almelo en dat hele verhaal eromheen. Natuurlijk de opkomst van het textiel. Hè. Vroeger waren we natuurlijk een landbouwgebied. En toen kwam natuurlijk de industrie op. Ja, en Almelo heeft natuurlijk heel veel andere industrieën. Bolletje, je noemt het maar. En we hebben natuurlijk heel veel beroemdheden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Herman Vinkers.
0: Ja.
1: En Ilse de Lange.
0: Ja. Ja, oh, wat mooi.
1: Ja, precies. Nou ja, de schilderijen
0: van Bonk.
1: Alles.
0: Ja, noemde wat. Dus, okay.
1: En Wubbel Okkels, hè, dat komt ook uit Almelo.
0: Is het zo?
1: Die is in Almelo geboren, ja.
0: Oké, dat wist ik niet.
1: Ja. Och. Ja. En het grappige is, we hebben dus nu in de tentoonstelling ook hoeden die zijn een beetje in vorm van een helm, van zo'n astronautenhelm. Want ja, in de 60e jaren, als we voor het eerst naar de maan gaan en de lucht ingaan, dan worden de jonge ontwerpers geïnspireerd. Hè? En die moeten dan, ja, daar moet ook wat passende kleding bij. Dus de dames gingen allemaal een beetje lakleren kleding en dan zo'n soort bijna helmachtige hoed dragen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik sta nog iets bij. Ja, oké, wat gaaf. Wat gaaf, wat gaaf. Zeg, vanaf hoe laat zijn jullie open? Ik bedoel,
1: Vanaf 10 uur tot 4 uur is de markt. En mensen kunnen natuurlijk, in de hele binnenstad is natuurlijk de boekenmarkt zoals altijd. Dus daar kunnen
0: er
1: mensen
0: is genoeg te beleven.
1: Ook, ja, heel veel te beleven vandaag in Almelo.
0: Goed zo.
1: Welkom.
0: Zijn jullie aan het opbouwen of staat het meeste er al?
1: Ja, we zijn druk bezig nog aan het opbouwen. Goed zo. Dus,
0: we gaan komen kijken bij Stedelijk Museum Almelo. Sigrid Ivo, dankjewel. En om het een beetje Almelo's te houden, we draaien Johnny Bolk bij deze.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: was ook in het museum, Stedelijk Museum van Almelo natuurlijk, langs brand deze Johnny Bolt met zijn gouden platen. Vandaag dus inderdaad de museummarkt in Almelo en de boekenmarkt, alles erop en eraan. En als je daar klaar bent, kun je met fietsje naar Deurningen. Paul Nijmeijer, goedemorgen.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Dag Gewin, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Van me hebben we het elk jaar over, hoe lang gaat het allemaal niet, het Doutrapfeest in Deurningen, ook al sinds mensheugen is volgens mij.
1: Eerlijk gezegd, Wim, ik realiseerde me daar net. Hè. Dus er komen en gaan vele festivals. Maar één festival is altijd heel betrouwbaar. En dat is de Doutrapfeest in Deurningen. Ik denk dat we dat al doen vanaf 1965.
0: Ja, dat zou. Ik denk dat het oudste feest is. Ik bedoel, ik weet dat Delden heel oud is, begin jaren 70. Maar de Doutrapfeest, dat gaat al heel ver terug.
1: Ja. En heel betrouwbaar, altijd door.
0: Ja. Ja, dat is dan weer Deurningen in dit geval. Nou kan ik me niet voorstellen, maar misschien ook wel. Wat doet het Doutrapfeest? Weet je ook nog hoe dat ontstaan is dan? Dat is heel lang geleden natuurlijk, maar toch.
1: Ja, het is ooit ontstaan als initiatief van de Sint-Pelgelmus Harmonie met een klein rommelmarktje. En zoals je wel vaker ziet bij dat soort festivals en initiatieven, dat groeit uit. En daarop gaat het heel goed.
0: Ja. Zijn er met name fietsers die langskomen? Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, nee. Er zijn ook vaak vaste gasten. Maar ook uiteraard fietsers die langskomen. En ook van harte welkom. Maar goed, we hebben ook iedere keer weer nieuwe initiatieven en nieuwe zaken die we op de rol zetten. Dus dat maakt het ook aantrekkelijk.
0: Ja, zeker weten. Nou is dat Doutrappen, vroeger was dat een dingetje natuurlijk. Hè, dat je vroeger ochtends om zeg maar 5 uur op de fiets zat met een krat bier, ik noem maar wat. Dat is natuurlijk een stuk minder geworden, maar ze zijn er toch nog wel, hè?
1: Nou, ja, zeker. Kijk, vroeger had je nog, Deurningen is een katholiek dorp. En dat begon om 5 uur met een mis in de kerk.
0: Oh, ja, tuurlijk, ja.
1: Dus, dat is wel een lange historie, maar goed. Het geeft ook aan hoe het verankerd is in de Deurningse gemeenschap.
0: Zeker weten. Wat kunnen we verwachten voor de mensen die niet weten? Ik bedoel, als je er doorheen fietst, kom je er vanzelf tegen. Hè? Daar kun je niet omheen natuurlijk, maar wat kunnen we zien en wat maken we mee?
1: Nou, wat je meemaakt is, in ieder geval, we hebben een hele goede kunstmarkt. Zelfs zo succesvol dat we dit jaar een stop moesten inlassen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat gaat heel goed. Het is op het, zeg maar wat, op het plein zelf is allerlei muziek gaande. We hebben een lering getrokken uit vorig jaar. En dat we een goede overkapping hebben. Dus mocht er een klein buitje komen, dan is dat voor de bezoeker geen enkel probleem. Dus kortom, rommelmarkt. De jeugdbeweging is heel actief met voor de kinderen zaken te organiseren. We hebben dit jaar een nieuw fenomeen. Dat is de veiling Mystery Box. En dus daar kunnen mensen bij opbod een box kopen. Een doos met waardevolle spullen erin. Dus kortom, een aaneenschakeling van activiteiten. En wat de moeite waard maakt om naar Deurningen te komen.
0: Goed zo. En wat je zegt, er was al van tevoren rekening mee gehouden. Er is een tent aangerukt dus.
1: Ja, overkapping. Een tent is... Ja, een overkapping. En dat is mooier, want dan heb je overal zicht blijf je houden.
0: Ja.
1: Dus ziet er goed uit.
0: En toen zeg je van vorig jaar, maar hebben we vorig jaar wel... Van mij hebben we toch goed weer gehad vorig jaar, samen wij? Of heb ik dat nou helemaal mis? Oh, was het ook slecht? Ja. Nou ja.
1: Ja. We hadden best wel een beetje last van regen. En,
0: maar ja, toen konden we skiën. Flauw grap dit. Nee, flauw. In Deurningen kun je wel skiën trouwens, Paul. Maar dat is een andere zaak. Of zo, ja. Mart. Zeg, hey, wat goed. Hoe laat gaan we beginnen?
1: We zijn al begonnen.
0: Oh,
1: en
0: kijk.
1: Dus, het echte feest, het wordt opgestart, dat is rond 10 uur.
0: Okay.
1: Maar de eerste mensen zijn er al, hè, Doutrapfeest, dus je moet paraat zijn.
0: Nee, dat is ook zo. Een kopje koffie, alles erop en eraan, gezelligheid. Nou, en tot hoe lang duurt het, Paul, ongeveer?
1: Tot vanavond 9 uur, of 10 uur.
0: 10 uur, kijk eens aan, gezelligheid in Deurningen, het Doutrapfeest. Ga je zelf nog fietsen of zeg je van, laat maar?
1: Nou, wacht even, je viel even weg, Wim.
0: Of je zelf nog gaat fietsen?
1: Ik ga wel fietsen, ja. Maar dat zijn niet de grote afstanden die je daarbij moet voorstellen.
0: Goed zo.
1: Dat houdt op. Houd op bij zo'n 300 meter.
0: Doe je best. Ik heb al de tijd op nodig om 300 meter om op de fiets te komen, Val. Dus wat dat betreft, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Goed zo, succes in Deurningen. Dankjewel, mooie dag.
1: Ja, dankjewel.

0: uit het Bouza. En Magnetic hier op Twente FM, Twente Radio, Hemelvaartsdag 2026. Het Springkussenfestival in Enschede gaat trouwens niet door. Dat was gepland midden in het centrum, uiteraard, op de markt. En ja, dat gaat niet door vanwege het slechte weer. Dus dat wordt uitgesteld, zo wordt gemeld. Voor de rest, dolle pret. Onder andere ook later vandaag in Lochem, bij Normaal. We gaan het er straks over hebben met Dolf.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee.
4: Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
4: Jazeker.
3: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers. En die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp, meldt Zembla na onderzoek. Zo heeft het Haagse Hagen ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders nu goed op te letten. De arrestaties gisteravond bij een asielprotest in Loosdrecht waren onder meer voor het bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was er weer een protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. En voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna en K-popgroep BTS op, meldt de organisatie. Ook staat Shakira op het podium met haar officiële WK-nummer. De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. Er doen dit keer meer landen mee dan ooit, 48. Dan nog het weer van Weer Online. Buien en in het binnenland ook nog eens kans op onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er een streepje zon doorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

Alles gaat over de hemel. Hemelvaart 2026. Onder andere in aanbieding Brian Adams, Lab 42, Belinda Carlisle, Frans Bauer. En we beginnen met Tiferes. Heaven must be missing.

0: Frans Bauer, als laatste in zes op rij, hemelse plaatjes. Nou, dat waren ze hoor. Als sterren aan de hemel staan, Heaven, Bryan Adams, wat een Heaven in my hand van Left 42. Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Ed Cilia Romley, hemel en aarde. En Tavares, Heaven must be missing an angel. Nou, of de hemel open gaat, wel of niet, met zon of regen, geen idee. Maar waar het wel droog blijft, volgens de voorspellingen, is Lochem, Dolf Ruzing. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Want normaal gaat het optreden. Traditioneel, hè?
1: Ja, niet elk jaar, maar van dit jaar zijn ze dan toch in de plek waar het, op de plek waar het allemaal begon. En of het daar vanavond droog blijft, ja, in ieder geval niet in de kelen, denk ik. Nee.
0: Want... ja, heb je het weer, hè? Bier.
1: Ja, maar de vooruitzichten qua weer zijn... Het wordt koud, dus de mensen moeten dicht bij elkaar staan vanavond en echt in beweging komen. Dat gaat wel lukken, denk ik. Maar er komt in ieder geval geen regen.
0: Nee, dus dat zit goed. Staan we bij toch, Dolf? Dat vorig jaar dat we toch ook normaal hadden in Lochem? Of is dat weer 2 jaar geleden?
1: Ja, als het weer 2 jaar geleden. Toen hebben ze 3 keer opgetreden. En in dat openluchttheater mogen tegenwoordig... Ja, het is bijna je niet voor te stellen. Vroeger kwamen daar 30.000 mensen bij de Lochemse popmeeting. En nu mogen er maar 2.000 mensen.
0: Het is niet te geloven. Och, man.
1: Nee, ja. We hebben het over hemelvaart, maar ja, veel huikers, veel aanhangers van normaal... die hebben hemel en aarde bewogen om aan een kaartje te komen. Maar ja, dat is slechts voor 2000 mensen vanavond weggelegd.
0: Ja, daar is het allemaal begonnen, hè? Tenminste, het grootste, het optreden en dat soort dingen, toch?
1: Dat klopt, ja. Ja. En Lochem is dus ook een van de absolute toplocaties in Nederland... Hè, als je het gaat over het aantal optredens. En hoewel de hoofdstad van normaal is eigenlijk Toldijk, hè, Toldiek. In de Achterhoek, daar heeft de band verreweg het meest gespeeld.
0: Ja, is er een top 200 of zo? Ik denk dat Usselo ook wel staat er zo.
1: Zeker. Ja, ik heb in de 2 boeken die ik zeg maar rond het jubileum, 50-jarig jubileum, heb uitgebracht... Feesten als wilde beesten. En recenter dus de schatkist van normaal staat het allemaal opgesomd. En zie je ook precies per provincie en... ja, wat zeg maar de locaties zijn, daar kun je exact het aantal optredens zien dat er. Ja, vooral in kleine plaatsen, want dat is natuurlijk de magie. Hè. Normaal is nooit de band geweest van de stad. Maar hoe kleiner de plaats vaak, hoe groter de opkomst van de mensen.
0: Ja, ik heb het je vaker gevraagd natuurlijk, ook vanwege dat je die boeken hebt geschreven en posters hebt verzameld en weet ik van wat allemaal. Wat fascineert je nou in normaal?
1: Ja, toch dat zij de trendsetter zijn geweest van. De dialectrock, of hoe je het ook wilt noemen. En dat was 50 jaar geleden eigenlijk niet voor te stellen... dat je in de muziek, laat staan in de popmuziek... je streektaal zou gebruiken. Hè? En zij hebben er toch voor gezorgd dat niet alleen geaccepteerd en gewaardeerd... maar dat het ook een soort geuzennaam, geuzentitel kreeg. Hè? Dat mensen met hun eigen taal er gebruiken en ook erop duiden, dat zul je vanavond ook zien in Lochem. En dat er ontzettend veel mensen laten zien. Ik kom uit Pekel, hè, dan komen ze uit Oude Pekela. Of ik kom uit Skunnert, en dan komen ze uit Schoneoord. Daar zijn ze trots op. En dat is dus zeg maar in de stroom van het gebruik van die streektaal ook iets geworden. Hè? Het zelfbewustzijn, zou je kunnen zeggen. Of de emancipatie van het platteland.
0: Ja, verbroedering.
1: Dat is wat mij vooral heeft beziggehouden. En. Dat zie je ook in die boeken terug. Het gaat niet alleen over de liedjes de mensen die normaal spelen... maar vooral over degenen die het zo waarderen.
0: En vanmiddag dus, ben je er dan wel of niet bij? Wat denk je, of heb je het al gezien?
1: Ja, zeker. Oh, okay. Vanavond spelen ze. Het is 8:30 vanavond.
0: Ja, vanavond klopt, ja.
1: In het Openluchttheater, dus... Het is, iedereen die dat ooit heeft meegemaakt... of dat vanavond gaat meemaken, weet wat er gebeurt. Hè. Er komt eerst een stuk klassieke muziek hoor je. Dat zwelt aan. En dan weet iedereen, ik moet nu naar mijn plek. Ik wil voor gaan staan, bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: en dan gaat de haan 3 keer kraaien.
0: Ja.
1: En dan gaat het doek op het podium naar beneden.

0: beneden. En dan, dan zie je in het begin ook nog even wel die, die goudgele bierspetters. Zeg maar, dan wordt er even toch nog links en rechts wel met wat bier gesmeten. Maar daarna zie je dat eigenlijk ook niet meer, hoor. Het is een beetje een sprookje dat er bij normaal altijd en voortdurend met bier gegooid wordt.
1: Ja, het is een begin even. Ja, die haan, dat is ook legendarisch natuurlijk altijd, hè. Echt te gek.
0: Ja, ik vraag wel eens bij, als ik ergens ben voor een lezing of een voorstelling of wat dan ook, al dan niet met een bandje samen, en we gaan door de geschiedenis van normaal, dan vraag ik altijd aan het begin van, goh, kunnen jullie even je t-shirt uittrekken of je mouwen opstropen en dan laten zien wat voor tattoo heb je? En ja, de haan is het meest gebruikte tattoo-voorbeeld bij de aanhangers van normaal.
1: Ja, te gek. Nou. Ja. Je gaat ze dus vandaag, we zien je alle wel. Het is wel een beetje te koud natuurlijk om buiten te staan met de bloothemd.
0: Daarom vraag ik niemand om een t-shirt
1: uit. Nee. En jij zit op de eretribune?
0: Nee, absoluut niet. Ik zit ergens rustig in het midden en ik aanschouw het.
1: Goed zo, Dolf Roesink, dankjewel. Veel plezier vanavond bij Normaal in Lochem. Hoi.
0: Dank je.

0: Vanavond weer in Lochem. Traditionele concert. Tenminste, 2 jaar geleden was het daar. En het is daar ooit begonnen. En wat Dolf al zei, vroeger 30.000 man. Nu maximaal 2.000 man. Meer mag niet, hè. Hoe we dat vroeger allemaal hebben gedaan. Ik heb geen idee, maar nou ja, geniet er lekker van. Straks gaan we nog naar Weerselo. En we gaan ook nog naar Hengelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
0: Dag Casper.
6: Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker. Die drukte pijnstillers achterover die op de zwarte markt terechtkwamen. Dit soort diefstallen gebeuren ook bij andere ziekenhuizen en apotheken, meldt Sembla. Een van de 4 mensen die gisteren zijn opgepakt bij een asielprotest in Loosdrecht had vuurwerk op zak. Hij had ook een mes bij zich. Anderen werden opgepakt omdat ze dronken waren of de openbare orde verstoorden. En er is nog iemand opgepakt voor vernielingen bij het gemeentehuis van Loosdrecht op Koningsdag. Het is een minderjarige jongen die later voor de kinderrechter staat. Eerder is er een man opgepakt, die kreeg via de snelrechter 4 weken cel.
0: Dankjewel Casper. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De eerste editie van Hemelfest in Geesteren is afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden op het evenemententerrein. De organisatie verplaatst het programma naar de zaal van café Zaal Kottink. Alle optredens en jeugdactiviteiten blijven hierdoor behouden. Het besluit volgde nadat de harde wind de geplaatste hek omverblies. Een buitenfeest op het terrein is hiermee definitief geannuleerd. Woensdagmorgen is aan de Laarwoud de Klenk in Almelo een auto volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar een nabijgelegen aanhanger liep ook wel schade op. De eigenaar wist het voertuig tijdig te verplaatsen. Brandstichting wordt niet uitgesloten, de politie zoekt nu getuigen. En een ondernemer uit Enschede reed dinsdagavond over de Kettingbrugweg in Hengelo toen een fietser zijn auto raakte. Nadat de bestuurder stopte, werd hij achtervolgd door 3 fietsers. Die sloegen de achteruit aan diegelen en veroorzaakten meerdere deuken. De politie is nu een onderzoek gestart. De fietser had op het kruispunt met de F35 geen voorrang. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar in de loop van de ochtend gaan er opnieuw buien vallen. In de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig. In de tweede helft van de middag neemt de buiigheid af. Een bui is nog altijd mogelijk, maar door droge perioden worden wel langer.
0: Dankjewel, Frank. We gaan het meemaken. Vertraging tussen de Lutte en de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer en een 2-tal controles. Aanslose straat in Borne en op de Zuiderval in Enschede. Daar staan ze te controleren, al dus blitzmeister.nl.

0: Offenbach op de Twente Radio en Miles Away op Twente FM. Nou, als je aan het fietsen bent, dan trap je wat miles weg en dan kun je diverse plaatsen aan doen in Twente. En je kunt bijvoorbeeld ook naar de Weerseloze Markt. Eline Bussers, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Alles wel?
1: Ja, alles goed. Tijd niet gesproken.
0: Ja, nou ja, dat dus. Ik denk, wordt er een keer weer tijd om te horen hoe het is met de markt. En met de worstjes
1: ik
0: en alles.
1: Ik heb het al gemist. Ja, de worstjes heb ik al verkocht vanmorgen.
0: Ja, dat dacht ik al. De eerste staat natuurlijk om 8:30 voor de kraam, of niet?
1: Vanmorgen was het 8:00.
0: Oh, nou zeg, dat is op tijd. Alhoewel, de temperatuur was erna, hè?
1: Ja, het is wel lekker nou toch om lekker een broodje brabos te eten, of niet?
0: Nou, heerlijk. Zeker weten. Ja. Daar is niks mis mee. Ja. Hey, vandaag ook allerlei activiteiten, neem ik aan.
1: Zeker, ja. We zijn gewoon open, hè. De markt is gewoon weer mooi vol. Er is echt genoeg te zien. Ik heb al genoeg gezien wat ik zelf wil hebben, maar dat kan niet elke week.
0: Je hebt je huis al vol staan natuurlijk.
1: Helemaal vol. Ja, alles. Ja. Dus cursus maken is dat. Ik denk dat ik zelf een keer een kraampje moet huren hier.
0: Nou ja, dat heb je dan wel niet.
1: Ja, dat doe ik wel eens. Maar ik ben soms ook wel van het gratis weggeven. Dan denk ik als iemand anders er blij van wordt.
0: Oké. Wat voor handel spreek je dan meest aan? Is dat een oude lamp of zo? Met een oude lampenkap?
1: Ja, dat vind ik. Ik vind altijd een beetje de unieke dingen vind ik leuk. Dus dan nog een keer een bankje of zo. Zo'n mooie houten bankje.
0: Ja,
1: wat je
0: gaaf.
1: Al niet overal ziet. Wat niet iedereen heeft.
0: Zo'n kerkbank.
1: Ja, dat dan weer niet. Ik ben meer iets van het robuuste hout. Maar ja, een kerkbank zou kunnen als je het in je huis een mooie plek tegen de muur aan hebt. Dus dat is wel fantastisch.
0: Ja, vind ik wel. Ja.
1: En dan voor een kopje, hè?
0: Ja, ook dat nog. Ja, ik kun ook meteen kussentjes kopen. We zitten een beetje hard, hè, zo'n kerkbank.
1: Zeker. Ja, ik heb vandaag trouwens ook mensen gezien met zelfs nieuwe kussens. Dat komt dan uit een restantwinkel van een winkel. En dan verkopen mensen dat hier. En dan,
0: kijk aan.
1: Dat is wat
0: goed.
1: Het is.
0: Ja, hey, maar extra vroeg open dan, want je zegt 8:00. Of was je zelf degene met de worst in handen om 8:00?
1: Nee, om 8:00 mogen de standhouders naar binnen.
0: Oh ja.
1: En dan
0: echt
1: 9:00 gaan de bezoekers naar binnen.
0: Dus okay.
1: Maar sommige standhouders die staan al om 4:00 op. Hè, die lusten om 8:00 wel een broodje daarvoor.
0: Nou ja, zeker weten. Dat begrijp ik heel goed. Vooral met dit weer. En het smaakt natuurlijk altijd. Dus dat is zeker gunstig. Zeg, de markt duurt extra lang vandaag, toch?
1: Vandaag tot 5:00.
0: Dat wordt even doortrekken, sowieso.
1: Ja, maar het klaart straks op en dan is het helemaal goed.
0: Ja, nee.
1: Dus iedereen is dan van harte welkom.
0: Ik heb iedereen gesproken vanochtend, tenminste, laat ik zo zeggen. Ik heb heel veel mensen gesproken vanochtend en iedereen is goed gemust en vol positiviteit over deze dag.
1: Daar hou ik van, daar ga ik ook voor.
0: Goed zo. Hoeveel standhouders ongeveer?
1: Ja, 500. Ja,
0: Het is te gek. Goed zo. Hey, veel plezier in Weerselo. En we spreken elkaar snel. Want ik neem aan dat er weer de tweede zondag van de maand is er weer wat te doen. Dat is het zomerseizoen, toch?
1: Tweede zondag van juni is Bromfietsenmarkt.
0: Ah.
1: En we hebben volgende week nog tweede Pinksterdag op.
0: Goed zo, bellen we weer. We maken het uit, Eline.
1: Nou, dankjewel. Gezellig. Jij komt toch nog een keer een broodje brabos halen.
0: Zeker weten, dat is afgesproken.
1: Hey, dankjewel.
0: Eline, hoi.
1: Doei.

Jones en I en plaatje heet The Dance Monkey. Zijn we er aan toe? We zijn er aan toe. Zeker weten. We gaan naar 14 mei 1975. Geen hemelvaartsdag trouwens toen, maar wel gewoon een doorweekse dag volgens mij. Want de LP van Connie van der Bos, die wordt opgenomen. Je begint dat te doen in de Dureco Studio. Dureco Studio heet het ook wel. In Weesp aan de opname van een album van dichtbij. Connie van der Bos is daar dus. De LP die wordt geproduceerd door Erik Boom. Techniek wordt verzorgd door Dick Bakker, Emily Elsen en Zietse Garnier. En ook van dichtbij staan onder andere Drie Zomers Lang. En dat is een gouden deun die later ook nog zeer bekend is geworden. Wat er meer op staat, ga ik je straks vertellen. De opname van dichtbij duurde tot 19 juni 1975. Dikke maand heeft ze erover gedaan. Het album komt op 13 september 1975 binnen in de Nederlandse top 40. En van dichtbij van Connie van der Bos blijft op 7 steken. Nou, naast Drie Zomers Lang, klassieke, staat er onder andere op Liefde in de Nagelslaan, Dans met mij, Zomeravond, Vandaag, Mijn eerste liefde, De troost van je stem en deze klassieker.

0: legendarisch.
1: Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van.
0: Het grappen van een koek, toen nog toegestaan. In 1975, 14 mei, werd er begonnen aan de opname van het album Van Dichtbij van Connie van der Bos. En ook deze klassieker stond erop. Ja, die konden we toch niet missen vandaag. Sjaki van de Hoek. Goed zo. Veel te beleven in den regio. Het Springkustenfestival in Enschede nogmaals gaat niet door vanwege de nattigheid. Maar dan mag de pret elders niet drukken. Want ook in Hengelo is er het een en ander te beleven. Tijmen de Groot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een klein bammetje was toch later? Of is het vandaag? Nee, toch?
2: Nee, dat is volgende week.
0: Ja, precies.
2: Volgende week zaterdag.
0: Ja, maar je hebt ook overal mee uit te staan, hè?
2: Zeker, we kunnen lekker een beetje warm worden vandaag alvast. Een beetje in de sfeer komen.
0: Wat gaat er gebeuren op Broedplaats Oost?
2: Ja, bij Broedplaats Oost hebben we vanaf 3 uur een live programma met gratis bandjes. En we starten eigenlijk om 3 uur direct met Waber, een band uit Enschede. Nederlandstalig duo wat elektronische pop maakt. Doet mij altijd een beetje denken aan Doe Maar. Belooft echt een feestje te worden.
0: Oké, wat leuk.
2: Ja. En dan hebben we om 4:15 nog de Baron staan. Een formatie uit Utrecht maakt Balkan, rock, pop en punk. Een beetje in die combinatie. Met veel blazers en er wordt echt een feestje. Dus kunnen we lekker een beetje warm worden. Want het weer laat een klein beetje te wensen over. Maar het is lekker in de loods, dus het is overdekt.
0: Oké, die ronde loods, de Nishut.
2: Ja, klopt. De Nishut, de Romney loods. Dat heeft verschillende namen.
0: Ja. Ja, de boer heet het bijvoorbeeld een Nishut. Ik weet het ook niet, of op de bouw. Maar in ieder geval die ronding. Mooi, die halve maan.
2: Rondbooghal noemen ze ook, geloof ik.
0: Ja, te gek.
2: Ja, het is gewoon lekker overdekt, dus dat is hartstikke fijn. Maar het belooft ook gewoon vanmiddag droog te worden. Dus je kunt natuurlijk ook gewoon lekker wel even naar buiten en even op het terras zitten bij oogst.
0: Nou, we zijn niet verzuikerd in Nederland, hè. Kom op, vooral zeker in Twente niet. Dus we gaan van alles en nog wat meemaken, Tijmen. Dus dat gaat wel
2: denk ik goed. Daar gaan we voor.
0: Gewoon
2: en
0: met
2: beter dan thuis op de bank zitten.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Gewoon regenbroek aan. Dat doet niemand meer, hè, een regenpak aan. Dat is een beetje is niet meer voor deze tijd, geloof ik, hè.
2: Nee, daar schamen ze zich voor, geloof ik.
0: Ja, nou, zo'n mooi geel regenpak, waarom niet?
2: Heb jij hem nog, Wim?
0: Ik heb hem nog, zeker weten. Ik heb ook nog een gele regenjas. Die broek heb ik volgens mij niet meer. Maar ik heb nog een gele regenjas. En daar zitten verhalen vast. Want die heb ik ooit gedragen met de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 20 jaar geleden. En die gooi ik dus nooit meer weg, weet je? Dat is een
2: dan hoop ik dag in je gele regenpak even te zien.
0: We gaan het best doen. Goed zo. Hoe laat begint het ook weer, zei je?
2: 3 uur is de eerste band gelijk.
0: Goed
2: dus
0: zo.
2: Oogst is al eerder open vanaf 1 uur trouwens. Dus wees eerder welkom als je zin hebt.
0: Dat bedoel ik dus. Je kunt al met de fiets langskomen. Broedplaats Oogst. En volgende week bammetje dus.
2: Volgende week zaterdag. Zon overgoten.
0: Goed zo. Nou, dan gaan we elkaar nog even bellen volgende week. Tijmen de Groot. Dankjewel. Succes. Hoi.
2: Hey, tot ziens.

0: Shakira, Zoo, hier op Twente FM. Straks Mark, Jordi en Nicky hier op Twente FM. Ongetwijfeld wat hemelse platen. Ik zeg tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsch.
0: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor de vernielingen. Hij kreeg een maand cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en Taiwan. Xi waarschuwde Trump dat hij zich niet al te veel bezig moet houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie overkomt, is het ook ruzie tussen Trump en Xi. En 10 jaar geleden werd de 2-jarige Insia in opdracht van haar vader ontvoerd naar India. En nu hebben alle Nederlandse Europarlementariërs daar een brief over gestuurd aan het parlement daar. Ze willen de zaak hoog op de agenda hebben. Premier Jette wil er dit weekend over praten met de premier van India. Die komt op visite. En nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op onweer. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond, vooral in het zuidoosten, nog kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

en de Dead Ends. Goedemorgen. Even dat 10 uur vandaag, Hemelvaartsdag 2026. En ook vandaag is er gewoon een uitzendkracht. Wel of geen weer, wel of geen hemelvaart. De hits zijn er weer.

natuurlijk de Weeknd en In Your Eyes. Kijk even naar het weer van vandaag, dan zullen we het er maar niet over hebben. Zullen we gewoon de ogen dicht doen, de verwarming hoog zetten, de gordijnen dicht en denken dat het een graad of 25 gaat worden. Helaas, kan het niet mooier maken dan het is. Vandaag neerslag 11 graden, zon en wolken, het noordenwind, kracht.

0: specialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De kans op een doorstart van de bioscoop in Hengelo lijkt voorlopig verkeken. Volgens de gemeente heeft de zoektocht naar een nieuwe exploitant niets opgeleverd. Maar een ondernemer uit Kampen die eerder interesse toonde, spreekt dat tegen. Bioscoophouder Julius Hartman zegt dat hij niet is afgehaakt vanwege het gebrek aan binding met Hengelo, zoals de burgemeester stelt. Volgens hem waren juist de voorwaarden van de gemeente financieel niet haalbaar. Hij zegt dat er wel degelijk serieuze plannen lagen, inclusief gesprekken met een lokale ondernemer. Hartman noemt het jammer dat er volgens hem geen vervolgreactie meer uitkwam, terwijl hij had aangeboden mee te denken over alternatieven. De gemeente Hengelo wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. Ondertussen blijft het bioscooppand leegstaan en heeft Hengelo voorlopig geen bioscoop. Weerde viert de komende week de Week van de Democratie. Het doel is om kinderen en jongeren op een interactieve manier kennis te laten maken met thema's als democratie, burgerschap en de rol van lokale politiek. Met verschillende activiteiten ontdekken ze hoe democratie werkt en hoe ze hier invloed op hebben. Van 19 tot en met 21 mei staat de Democratiefabriek in de bibliotheek in Wierde. Deze interactieve tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. De groepen 7 en 8 van de basisscholen bezoeken de komende week de Democratiefabriek. Op 20 en 21 mei bezoeken de leerlingen uit groep 7 het gemeentehuis voor een rondleiding en een quiz. Groep 8 houdt een kinderraadsvergadering waar ook per school een nieuw kinderraadslid gekozen zal worden. En Museum Buurtspoorweg tussen Boekelo en Haaksbergen pakt vandaag flink uit. Hemelvaartsdag is namelijk ook de Nationale Stoomtreindag. Bezoekers kunnen uiteraard de diverse stoomlocomotieven van de NBS in actie zien en meerijden. Maar ook de Wismar Railbus en een diesellok zijn van de partij. Verder wordt de historische TED-bus ingezet tussen de halte Zoutindustrie en station Haaksbergen. Tussen Zoutindustrie en depot Boekelo rijdt de paardentram. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Hemelvaartsdag verloopt uitermate wisselvallig en vooral vanmiddag valt er veel regen. Maximum temperaturen liggen rond de 11 graden. Vanavond en vannacht is het wat droger en zijn er opklaringen met temperaturen die dalen tot dicht bij het vriespunt.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

DNA. Tom Steiner hoorde je. Met Suzanne Vega, de zangeres in de hoofdrol. Het was gisteren trouwens een spannende dag voor mij. Ik heb een autorijschool. En ik had eigenlijk nog niet zo lang geleden begonnen. En ik had een eerste leerling gisteren voor zijn praktijkexamen. Die was al bij een andere rijschool op geweest. Is bij die andere rijschool flink benadeeld. 10 lessen betaald, maar niet gekregen. Door de instructeur afgezegd. Maar goed, laat ik daar even kort over zijn. Hij kwam in ieder geval bij mij terecht. En ik heb opnieuw zijn kunnen in kaart gebracht. En gisteren is hij voor de allereerste keer geslaagd. En daar ben ik trots op, verre.

Bon Jovi met Always, voorafgegaan door Booza en Magnetic. En dan Jesse Klein nog met Hold My Hand. Ja, als je vandaag toch de deur uit wil of gaat, kleed je goed aan. Laagjes, zeker niet overbodig. Zeker om het een beetje droog te houden. Parapluutje, zeker niet overbodig. Er zijn ook veel activiteiten afgezegd voor vandaag. Er waren veel activiteiten gepland, links en rechts, die dus niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden. Dus als je ergens naartoe gaat, check het even of het wel doorgaat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. In de pijp in Amsterdam is afgelopen nacht een plofkraak geweest. Er zijn meerdere explosieven gebruikt. Eentje daarvan bleek niet te zijn afgegaan toen de politie kwam. Die heeft explosieve experts ingeschakeld. De politie wil graag camerabeelden zien om de daders te kunnen pakken. Die gingen er vandoor op een scooter. Er is deze week iemand opgepakt voor vernielingen in het Utrechtse Maarsen tijdens de jaarwisseling. Het is een minderjarige jongen. Hij wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in de portiek van een gebouw waar senioren wonen. Dat zorgde voor flinke schade. En in het Zuid-Hollandse Wateringen is een vrouw met een auto een supermarkt binnengereden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel een flinke ravage, melden regionale media. De brandweer moest de auto met een sleepkabel uit de winkel trekken. Het rijbewijs van de vrouw zou in beslag zijn genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het ongeveer net als vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Necker Show. Hij hoeft zich vandaag niet in te smeren. Zonnetje is er heel bescheiden. Het is overwegend bewolkt vandaag. Het wordt een graad of 11. 11 graden. We hebben het over.

Cardies. Ja, deze band kan voor mij niets fout doen. So Lonely, een van de vele successen voor de Cardigans en Love Fool. Komend weekend natuurlijk de laatste speelronde van de Eredivisie. FC Twente, die kan nog wat omhoog gaan. Zij spelen de uitwedstrijd tegen PSV. Heracles Almelo kan hopelijk met opgeheven hoofd de Eredivisie verlaten in de wedstrijd, de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. En ook komend weekend, net als afgelopen weekend, beginnen alle wedstrijden tegelijkertijd. En ditmaal

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De kans op een doorstart van de bioscoop in Hengelo lijkt voorlopig verkeken. Volgens de gemeente heeft de zoektocht naar een nieuwe exploitant niets opgeleverd. Maar een ondernemer uit Kampen die eerder interesse toonde, spreekt dat tegen. Bioscoophouder Julius Hartman zegt dat hij niet is afgehaakt vanwege het gebrek aan binding met Hengelo, zoals de burgemeester stelt. Volgens hem waren juist de voorwaarden van de gemeente financieel niet haalbaar. Hij zegt dat er wel degelijk serieuze plannen lagen, inclusief gesprekken met een lokale ondernemer. Hartman noemt het jammer dat er volgens hem geen vervolgreactie meer uitkwam, terwijl hij had aangeboden mee te denken over alternatieven. De gemeente Hengelo wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. Ondertussen blijft het bioscooppand leeg staan en heeft Hengelo voorlopig geen bioscoop. Wierde viert de komende week de Week van de Democratie. Het doel is om kinderen en jongeren op een interactieve manier kennis te laten maken met thema's als democratie, burgerschap en de rol van lokale politiek. Met verschillende activiteiten ontdekken ze hoe democratie werkt en hoe ze hier invloed op hebben. Van 19 tot en met 21 mei staat de Democratiefabriek in de bibliotheek in Wierde. Deze interactieve tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. De groepen 7 en 8 van de basisscholen bezoeken de komende week de Democratiefabriek. Op 20

0: 21 mei bezoeken de leerlingen uit groep 7 het gemeentehuis voor een rondleiding en een quiz. Groep 8 houdt een kinderraadsvergadering waar ook per school een nieuw kinderraadslid gekozen zal worden. En Museum Buurtspoorweg tussen Boekelo en Haaksbergen pakt vandaag flink uit. Hemelvaartsdag is namelijk ook de Nationale Stoomtreindag. Bezoekers kunnen uiteraard de diverse stoomlocomotieven van de NWS in actie zien en meerijden. Maar ook de Wismar Railbus en een diesellok zijn van de partij. Verder wordt de historische TED-bus ingezet tussen de halte Zoutindustrie en station Haaksbergen. Tussen Zoutindustrie en depot Boekelo rijdt de paardentram. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Hemelvaartsdag verloopt uitermate wisselvallig en vooral vanmiddag valt er veel regen. Maximum temperaturen liggen rond de 11 graden. Vanavond en vannacht is het wat droger en zijn er opklaringen met temperaturen die dalen tot dicht bij het vriespunt.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar een kwartier op onthoud. En voor Duiven 5 minuten. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk een kwartier op onthoud door een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

spreken die Sodiummuziek van Pink met Blowy One Last Kiss. Kijk even naar een activiteit, want er zijn namelijk fietscursussen in Enschede. Enschede is natuurlijk een echte fietsstad, maar fiets is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom houdt Sportaal in Enschede op wijkniveau fietscursussen. Onder meer voor volwassenen die nog niet eerder gefietst hebben, maar ook voor mensen die weer opnieuw willen opstappen. Zo is er nu dus de cursus bijvoorbeeld in de wijk Velve-Lindehalf. De cursussen zijn een traject van 10 weken in je eigen buurt dus, met goede begeleiding door fietscoaches. Als je denkt van dat lijkt me wat, neem dan contact met ze op. Je kunt het anders vinden op de website.

Alex Rowan en Fever Dream. Misschien heb je het gisteren aan de lijve ondervonden. Gisteren was het namelijk de drukste spits van het jaar tot nu toe. Stond een totale file van 1046 kilometer. Gisteren stonden er om 17:30 s'avonds rond de 200 files in Nederland. Heeft natuurlijk alles te maken met het extra lange weekend in verband met hemelvaart van vandaag. Zou zo nog maar eens druk op de wegen kunnen blijven. Dus houd het goed in de gaten. Pas je aan de omstandigheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Alle opvarenden die deze week zijn teruggehaald van het virusschip Hondius zijn niet besmet met het Hantavirus, dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. Toch moeten ze wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus alsnog hebben. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was erg veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook huizen zijn ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van India. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen. Ook werd er gesproken over de straat van Hormuz bij Iran. Die moet open blijven, zeggen beide leiders. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev na de aanvallen afgelopen nacht is opgelopen naar 3. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Er liggen misschien nog mensen onder het puin van gebouwen die schade hebben. Volgens president Zelensky zijn er honderden drones en raketten afgevuurd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen dan wordt het ongeveer net zoals vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging 30 minuten. De N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede Oost 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

deze plaat wel, hoor. Hoodie en de Blowfish. Verlies niets aan kwaliteit. Only wanna be with you. Opende de middag voor deze Hemelvaartsdag van 2026.

De donderdag die aanvoelt als een zondag. Hemelwaartsdag, je luistert naar de uitzendkracht. Voetbalvereniging Luteria in de Lutte die houdt op tweede Pinksterdag weer de jaarlijkse rommelmarkt. Deze is op de parkeerplaats van de sporthal. De Luttemolen uiteraard aan de Kroepsweg. En de opbrengst komt helemaal ten goede aan de volleybalvereniging zelf. Om spullen in te zamelen wordt er volgende week zaterdag 23 mei een inzameldag gehouden. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je bruikbare spullen inleveren bij de sporthal. Er is van alles welkom, maar niet alles. Zo wordt er geen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, koelkasten, chemische producten, sanitair, kleding, computer.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede zet opnieuw sociale media in om inwoners met geldproblemen te bereiken. Eerder stopte de gemeente tijdelijk met online campagnes uit zorg over privacy en het verzamelen van gegevens door grote techbedrijven zoals Google en Meta. Toch blijken de campagnes effectief. Inwoners die online zoeken naar snel geld of leningen

0: krijgen advertenties van de gemeente te zien met hulp en advies. Volgens Enschede melden zich hierdoor meer mensen met financiële problemen dan via traditionele advertenties. Wel blijft er kritiek, zo kunnen kwetsbare inwoners via dezelfde platforms ook reclames voor bijvoorbeeld flitskredieten of crypto te zien krijgen. De gemeente zegt daarom extra voorzichtig om te gaan met de privacy en zelf geen herleidbare data op te slaan. De nieuwe campagne heet Rondkomen en moet inwoners helpen slimmer met geld om te gaan. Het motto: kleine keuzes, groot verschil. De gemeente Almelo vraagt gebruikers van de website om hier hun mening over te geven. De gemeentelijke site almelo.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor alles wat er speelt binnen de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook steeds meer dingen digitaal regelen. Een goede, toegankelijke en ook makkelijk vindbare website zijn daarom belangrijk. De gemeente wil nu graag weten wat er goed gaat, maar vooral ook wat er beter kan. Door de vragenlijst in te vullen kun je helpen om de site beter te maken. Die is te vinden op de website van de gemeente Almelo. En vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Lossersche gemeenschap. Daarom houdt de gemeente ook dit jaar weer een vrijwilligersfeest. Dat wordt gehouden op donderdag 27 augustus tussen 19:30 en 22:00 op dorpshuis Erve Boerrichter in de Lutte. Iedereen die op wat voor manier dan ook actief is als vrijwilliger en binnen Losser is van harte welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de planning. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag wisselvallig met veel buien en maximum temperaturen van 11 graden. Vanavond en vannacht is het droger en zijn er opklaringen. De temperaturen dalen tot 1 à 2 graden boven nul.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 1,5 uur extra reistijd. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk 1 kwartier op oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Terrence Trent D'Arby. Leuke hits op zijn naam staan. Sign Your Name, zeker niet te vergeten. Nummer Rain was lekker. En deze Dance Little Sister mocht er ook zijn. En daarvoor hoorde je nog Duran Duran en Notorious. Komende tijd worden in Wier de West meerdere bijeenkomsten gehouden. Die gaan over de groene straat makeover. Komende jaren wordt de riolering aangepakt en richt men straten opnieuw in. Zo moet er bijvoorbeeld een betere opvang van water komen, waardoor Wier de klimaatbestendiger is. En daarnaast kan iedereen, dus ook jij, zelf een bijdrage aan dit doel met kleine aanpassingen in de eigen tuin doen bijvoorbeeld. Komende tijd worden koffie- en theemomenten gehouden in verschillende straten, waar de gemeente, IVN, Rechtwoon en de Wellen informatie geven over dit thema. Zo zijn er bijeenkomsten op vrijdag 22 en donderdag 28 mei aanstaande in Wier de West bij de IVN-vlag. Dat is dan vanaf 11:30 tot en met 16:30. Gaat het je even te snel? Kijk dan even op de gemeentelijke website wierde.nl/wierde.

80 met Midnight Al in de Beds Are Burning. We brachten ons aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht op Hemelvaartsdag 2026. Kijken we nog even in het verleden. Op de 14e mei 1966 hadden de Beach Boys een nummer 1 succes voor 4 weken lang met het nummer Sloop John B. En het was een trieste dag op de dag van vandaag in 1976, precies 50 jaar geleden. Gitarist Keith Relf, die werd namelijk geëlektrocuteerd toen hij zijn gitaar wilde stemmen. Dat is echt gebeurd. Dat kwam omdat hij niet goed geaard was. En Keith Relf werd eveneens bekend als de zanger van de Yardbirds in de jaren 60 en 70. Tot zover. Morgen nieuwe aflevering. Reguliere vrijdagaflevering. Of vanaf 10 uur. Tot dan.

0: luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Wil jij €500 netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. Het is al de hele week onrustig in Apeldoorn. En ook in Loosdrecht werden demonstranten opgepakt. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van de passagiers van het cruiseschip Hondius, die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Tot nu toe heeft niemand het hantavirus opgelopen. Toch blijven de mensen in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken. Zij gaan daar ook in quarantaine. De premier van Letland stapt op. Haar regering is de meerderheid kwijt nadat drones uit Oekraïne insloegen op Lets grondgebied. Die raakte per ongeluk uit koers. Het luchtafweersysteem greep niet op tijd in en daarom ontsloeg de premier de minister van Defensie, die vervolgens met de hele partij uit de regering stapte. En de vrouw die verdacht wordt van het schieten op het huis van zangeres Rihanna wil geen psychologisch onderzoek. Haar advocaat wilde de rechtszaak juist uitstellen voor zo'n test, maar de verdachte zelf wil dat de zaak gewoon doorgaat. Ze wordt verdacht van poging tot moord. De beschieting was 2 maanden geleden in Beverly Hills. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En in het weekend, dan wordt het warmer. En dit was het ANP Nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging een kwartier. En op de N35 Duitse grens Enschede bij Enschede 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

uit de jaren 80, de Doobie Brothers. En What a Fool Believes bij Twente FM. Hey, het is Hemelvaartsdag en misschien zit je thuis en denk je van ja, het is een beetje een dag die verregend is. En ik heb al gehoord dat er bij heel veel binnenevenementen er tandoedruk is. Dus daar kun je beter niet naartoe gaan. Maar goed, er is genoeg te doen in Twente. Wil je die activiteiten even opzoeken? Dat kan. Ga dan even naar onze website twentefm.nl. Daar staat de activiteitenagenda zo ongeveer iets verder naar rechts onderin op de pagina. En daar kun je zien wat er allemaal nog te doen is. En anders blijf je gewoon lekker thuis. Spelletje 30 seconds spelen of zo. Dat heb ik gisteravond gedaan. Ik was er niet zo heel goed in. Nee, ik kwam erachter dat ik onder tijdsdruk in één keer heel weinig weet. Ja. Daarna heb ik ook nog een potje hitster gespeeld. En dat was ook geen succes. Nee, dan zou je zeggen, maar je werkt bij de radio. Ja, nee, als je me het zo vraagt, dan kan ik heel snel nummers opnoemen. Waarvan, maar als ik het onder tijdsdruk moet doen, ja, dan gaat dat gewoon niet. Nee, nee, dan zakt dat weg. Een soort blackout. Nou, misschien dat sommige mensen die nu examen doen daar ook last van hebben. Die kunnen even een paar dagen tot rust komen en dan maandag er weer vol tegenaan. Hey, zometeen het streeknieuws. Ook Sienna Spiro komt er nog aan. Maar eerst Miley Cyrus, dit is Flowers.

0: Ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede zet opnieuw sociale media in om inwoners met geldproblemen te bereiken. Eerder stopte de gemeente tijdelijk met online campagnes uit zorg over privacy en het verzamelen van gegevens door grote techbedrijven zoals Google en Meta. Toch blijken de campagnes effectief. Inwoners die online zoeken naar snel geld of leningen krijgen advertenties van de gemeente te zien met hulp en advies. Volgens Enschede melden zich hierdoor meer mensen met financiële problemen dan via traditionele advertenties. Wel blijft er kritiek, zo kunnen kwetsbare inwoners via dezelfde platforms ook reclames voor bijvoorbeeld flitskredieten of crypto te zien krijgen. De gemeente zegt daarom extra voorzichtig om te gaan met de privacy en zelf geen herleidbare data op te slaan. De nieuwe campagne heet Rondkomen en moet inwoners helpen slimmer met geld om te gaan. Het motto: kleine keuzes, groot verschil. De gemeente Almelo vraagt gebruikers van de website om hier hun mening over te geven. De gemeentelijke site almelo.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor alles wat er speelt binnen de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook steeds meer dingen digitaal regelen. Een goede, toegankelijke en ook makkelijk vindbare website zijn daarom belangrijk. De gemeente wil nu graag weten wat er goed gaat, maar vooral ook wat er beter kan. Door de vragenlijst in te vullen kun je helpen om de site beter te maken. Die is te vinden op de website van de gemeente Almelo. En vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Lossersche gemeenschap. Daarom houdt de gemeente ook dit jaar weer een vrijwilligersfeest. Dat wordt gehouden op donderdag 27 augustus tussen 19:30 en 22:00 op dorpshuis Erve Boerichter in de Lutte. Iedereen die op wat voor manier dan ook actief is als vrijwilliger en binnen losser is van harte welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de planning. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag wisselvallig met veel buien en maximum temperaturen van 11 graden. Vanavond en vannacht is het droger en zijn er opklaringen. De temperaturen dalen tot 1 à 2 graden boven nul.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging een kwartier. En op de N35 Duitse grens Enschede bij Enschede 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk op

Eagle Eye Cherry Save Tonight. Hey, het is door de middag bijna luistert op deze donderdagmiddag. Niet gewoon een donderdagmiddag, nee, het is hemelvaartsdag. Dus waarschijnlijk geniet je van een heerlijke vrije dag. En als dat niet zo is, dan ben je gewoon een diehard die gewoon lekker aan het werk is. En dan is lekkere muziek natuurlijk ook wel fijn. Ja, morgen doen we gewoon nog een vrijdag vieren. Twee vrijdagen in één week. Ik vind het leuk. Ja, waarom ook niet? Zometeen het nieuws van 2 uur. Maar eerst nog Dean Lewis en Trust Me Mate.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen twee moeders uit het oosten van die provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou maanden geleden zelfs even in coma hebben gelegen. Voor de kust van Florida zijn 11 mensen uit zee gered. Ze hielden zich urenlang vast aan een reddingsvlot nadat ze een noodlanding moesten maken met een vliegtuigje. De kustwacht was al naar hen op zoek naar een noodsignaal. Die noemt het een wonder dat ze het hebben overleefd. Engeland komt sneller dan verwacht met een anti-dronesysteem voor Oekraïne. Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen. Vooral hoofdstad Kiev moest het ongelden. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat steun van andere landen nodig blijft. En in Noorwegen heeft een jongetje van 6 wel iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. Dan nog het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien. In het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond dan trekken buien weg en schijnt de zon. En dit was het ANP Nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Katy Perry en Skip Marley.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag donderdag 14 mei. Ja, het is vrij. Ja, Hemelvaartsdag natuurlijk. Een officiële vrije dag in Nederland. Voor de mensen die niet in de zorg werken of in andere beroepen waar je gewoon al aan het werk moet natuurlijk. En buiten in Twente regent het. Lichte regen, zo'n 11 graden. En dat is eigenlijk perfect passend. Want vandaag is namelijk ook de laatste dag van de ijsheilige. Sint Bonifatius sluit vandaag de rij. 4 dagen lang hebben de strenge heren het weer in Twente in hun greep gehouden. Koud, bewolkt, frisjes. En vandaag op de allerlaatste dag doen ze nog even een schepje bovenop met een spatje regen. Nou, gewoon omdat het kan, hè. Maar goed, het is Hemelvaartsdag. Vrij dus. En of je nu gelovig bent of niet, vandaag is gewoon een cadeau. Een doordeweekse donderdag waarop je niet hoeft te werken. En als je een beetje geluk hebt, morgen ook niet. Dat is op zich al een klein wonder. Dus mijn advies, trek een regenjas aan, stap naar buiten en geniet van het mooie Twente. Want morgen zijn de ijsheiligen voorbij en wordt het langzaam beter. Ja, en dit weekend gaat het zonnetje weer schijnen. En de temperaturen gaan volgende week gelukkig ook weer een klein beetje omhoog. Ja, dan gaan we richting de 20 graden klimmen. Dat is toch lekker dan die 11 graden van vandaag, hè? Nou, wat mij betreft, als je aan het werk bent, sterkte vandaag. Als je niet aan het werk bent, ook sterkte vandaag. Want waarschijnlijk heb je dan of de kinderen thuis of moet je verplicht ergens naartoe. Ja, dat zijn van die verplichte uitjes altijd. Gelukkig hoef je niet naar het front. Hè. Het is geen eerste kerstdag of eerste paasdag. Hè. Dat is meestal met de familie naar het front. Maar ja, dat je naar je familie moet. Hè. Dat is altijd weer zo'n moedje. Gelukkig hoeft dat vandaag niet. Nee. Hey, zometeen Human League. Don't you want...

muziek van Fleming. Zij wil mij bij Twente FM. Maar het is door de middag op deze tweede paasdag, wou ik zeggen. Nee, het is helemaal Vaderdag. Beetje van het debat. Nee, het is inmiddels 40 dagen geleden dat paas begonnen is natuurlijk. Hè. De vaste tijd is voorbij. De christenen niet.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede zet opnieuw sociale media in om inwoners met geldproblemen te bereiken. Eerder stopte de gemeente tijdelijk met online campagnes uit zorg over privacy en het verzamelen van gegevens door grote techbedrijven zoals Google en Meta. Toch blijken de campagnes effectief. Inwoners die online zoeken naar snel geld of leningen krijgen advertenties van de gemeente te zien met hulp en advies. Volgens Enschede melden zich hierdoor meer mensen met financiële problemen dan via traditionele advertenties. Wel blijft er kritiek, zo kunnen kwetsbare inwoners via dezelfde platforms ook reclames voor bijvoorbeeld flitskredieten of crypto te zien krijgen. De gemeente zegt daarom extra voorzichtig om te gaan met de privacy en zelf geen

0: herleidbare data op te slaan. De nieuwe campagne heet Rondkomen en moet inwoners helpen slimmer met geld om te gaan. Het motto: kleine keuzes, groot verschil. De gemeente Almelo vraagt gebruikers van de website om hier hun mening over te geven. De gemeentelijke site almelo.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor alles wat er speelt binnen de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook steeds meer dingen digitaal regelen. Een goede, toegankelijke en ook makkelijk vindbare website zijn daarom belangrijk. De gemeente wil nu graag weten wat er goed gaat, maar vooral ook wat er beter kan. Door de vragenlijst in te vullen kun je helpen om de site beter te maken. Die is te vinden op de website van de gemeente Almelo. En vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Lossersche gemeenschap. Daarom houdt de gemeente ook dit jaar weer een vrijwilligersfeest. Dat wordt gehouden op donderdag 27 augustus tussen 19:30 op dorpshuis Erve Boerichter in de Lutte. Iedereen die op wat voor manier dan ook actief is als vrijwilliger en binnen Losser is van harte welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de planning. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag wisselvallig met veel buien en maximum temperaturen van 11 graden. Vanavond en vannacht is het droger en zijn er opklaringen. De temperaturen dalen tot 1 à 2 graden boven nul.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Ja, dat is wel een tongbreker af en toe. En daarvoor hoorde je ook nog Ed Sheeran en het streeknieuws. Mocht je nou geen genoeg kunnen krijgen van het streeknieuws, of wil je er meer over weten, dan kun je een bezoekje brengen aan onze website twentefm.nl of anders eventjes 120.nl. Dan staat al het laatste nieuws uit Twente gewoon voor je klaar. Zometeen Shawn Mendes, Mercy, maar eerst Benson.

toch altijd wel lekker, hè? Gewoon van eigen bodem. Lekkere rockende gitaren van Direct and Won't Fall. Met, door de middag waar je nu naar luistert. Ja, de meeste mensen die zullen inmiddels niet meer op de fiets zitten, zijn ook niet aan het werk. Dus ik heb heel veel muziek voor je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Dat zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werden 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouten legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. 11 mensen die voor de kust van Florida van een reddingsvlot zijn gehaald, komen allemaal uit de Bahama's. Ze waren op weg met een propellervliegtuig dat in problemen kwam boven zee en een noodlanding moest maken op het water. De inzittenden hebben zeker 5 uur in zee gedobberd voor ze gevonden werden. En tennisser Jannik Sinner staat in de halve finales van een toernooi in Rome. Hij versloeg Andrei Rublev en dat was zijn 32e overwinning op rij. Daarmee heeft hij het record van Novak Djokovic te pakken. Die flikte het 15 jaar geleden 31 keer achter elkaar. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien, in het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken de buien weg en schijnt de zon. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dream Lover, Mariah Carey bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. Hemelvaartsdag. En ja, bij ons op de website vind je verschillende dingen. Onder andere dat de wandelaars en muzikanten in Oldenzaal zich niet hebben laten afschrikken door regen en kou. Zo, sorry. En ja, misschien heb je er gisteren wel ingestaan in de file. Ja, dat was namelijk een vrachtwagen met slachtafval op de N36... die, nou ja, laten we zeggen, het verkeer een beetje oponthoud heeft bezorgd. Daarover meer op onze website twentefm.nl. Hey, dit is Shakira.

Vragen jullie of jullie nog een leuke house-look in je go-plaat hebben? Vandaag doen we het even anders. Vandaag heb ik er even zelf in uitgekozen. Randy Crawford en One Day I Fly Away. Uit de jaren 80. De house-look in je go van vandaag.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Klootschietbond op 11 mei is Alois Timmerhuis uit Tuberg benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij nam de voorzittershamer over van Peter Sanderink, die de bond sinds 2019 leidde. Timmerhuis was al eerder voorzitter van 2002 tot 2017 en verdiepte zich in het afgelopen jaar opnieuw in de organisatie als voorbereiding op zijn terugkeer. Zorginstituut Factus heeft de zorgkosten voor 2024 bekendgemaakt. De totale uitgaven uit de basisverzekering bedragen bijna 59 miljard euro. Die stijging heeft meerdere oorzaken. De vergrijzing zorgt voor meer zorgvraag, lonen en prijzen in de zorg stijgen en het basispakket wordt uitgebreid met nieuwe behandelingen en voorzieningen. Inwoners van Enschede hebben in 2024 bijna 560 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. En het Makerfestival Twente combineert technologie, creativiteit en educatie tijdens een reeks maakdagen in de regio. In Noordoost-Twente zijn er sessies op 20 mei in Oud-Marsum, 21 mei in Tuberg en 28 mei in Lossen en 30 mei in Oldenzaal. Bezoekers kunnen er onder meer robots programmeren, werken met een lasercutter en greenscreen gebruiken. Toegang is gratis voor alle leeftijden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt de buiigheid af. Een bui is altijd nog wel mogelijk, maar droge perioden worden wel langer. Verder wisselen wolken en zon elkaar af en de maxima liggen tussen de 12 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Styles, American Girls bij Twente FM. Ja, zometeen. Tenminste, ik denk het. Ik heb hem nog niet gezien, maar het is Hemelvaartsdag, dus alles is een beetje anders vandaag. Ik denk dat hij er wel is, hoor. Jordi Goorman, zometeen. Twente komt thuis hier op Twente FM van 4 tot 7. Met het laatste nieuws uit Twente en de lekkerste muziek voor onderweg naar huis, zeg ik altijd.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling in Groningen. Twee moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Zij zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook gefilmd hebben. In Breda is een drugslab gevonden. Hij stond in een loods van een bedrijf. Er zijn 3 verdachten opgepakt en die mogen voorlopig alleen met hun advocaten praten. De spullen die binnen stonden zijn allemaal meegenomen en de grondstoffen waarmee de drugs werden gemaakt zijn ook in beslag genomen. 7 jaar na een dodelijk vliegtuigongeluk in Ethiopië wordt een enorm schadebedrag uitgekeerd aan de Amerikaanse familie van een van de slachtoffers. €42 miljoen. De familie nam geen genoegen met een schikking en stapte naar de rechter. De Boeing 737 MAX stortte neer door nieuwe software dat een eigen wil had. En een broedende uil heeft ervoor gezorgd dat een truckersfestival bij Alkmaar volgende week niet doorgaat, meldt de regionale omroep. Omdat het nu broedseizoen is, moest een expert eerst kijken of er broedende vogels zaten en die vond de beschermde uil. Bij het festival balen ze enorm, maar ze kunnen er weinig aan doen. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Toevallige hemelvaartsdag waarin je beter binnen kan blijven, zou ik bijna willen zeggen, met zo'n 11 graden. Toch een beetje zomer op de radio met Bauza, dit is McNaddock.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met de Kid Laroi en Justin Bieber met een goed advies voor de middagshow. Stay, blijf er lekker bij, want dan blijf je in ieder geval binnen. Tenminste, dat denk ik toch. Het is in ieder geval wisselvallig dus met de nodige buien. Vanavond en vannacht zijn er wel opklaringen. Maar hoe gaat het hemelvaartweekend er verder uitzien? Daar uiteraard straks meer over. En ook heel veel nieuws uit de streek.
1: Twente actueel.
0: Onder andere een opvallend besluit van de gemeente Enschede. Die gaan opnieuw adverteren via social media om mensen te bereiken met geldproblemen. Een tijdje geleden stopte de gemeente daar weer mee omdat ze bang waren voor dataopslag en misbruik door vooral adverteerders van flitskredieten. Maar de gemeente zegt toch via deze weg veel mensen met geldproblemen te kunnen bereiken en ook vroegtijdig aan zich te binden om daarmee erger te voorkomen. Verder vandaag een mooie dag in Haaksbergen bij Museum Buurtspoorweg. Daar kun je terecht bij de MBS. Dit is namelijk ook vandaag de Nationale Stoomtreindag, dus er is van alles te doen. Nou, dat zal inmiddels een beetje op zijn einde lopen, denk ik. En ook heel veel ander nieuws uit de streek. Onder andere het recreatiepark Het Lagerveld. Er is een speeltuin geopend. En ook andere dingen uit de streek straks hier in de middagshow. Dus lekker blijven luisteren bij het soort douwtrap op de radio, zullen we maar zeggen. We gaan straks fietsen met Robin Schulz en Alaida. U2 is onderweg. En dit is eerst de lekkere track van Eternal.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Robin Schulz, Duitse DJ uit Münster-Osnabrück. Toch een beetje streekartiest samen met Elida samen. En In Your Eyes.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: Nou, hoe heb je je hemelvaartsdag een beetje doorbeleefd vandaag? Het was in ieder geval niet de beste dag om te gaan douwtrappen. Hoewel ik toch hier en der in de streek wel wat mensen op de fiets heb zien zitten. Sommigen met kratjes bier natuurlijk, ook niet onbelangrijk. Maar nou ja, een hele lekkere dag was het zeker niet. Het was fris met maximum temperaturen van 11 graden. En vanavond en vannacht dan klaart het wel op. Maar dan gaat de temperatuur zelfs dicht bij het vriespunt uitkomen, jongens. Nou, de gemeente Enschede zet opnieuw op social media in op adverteren om mensen met geldproblemen in de gemeente te bereiken. De gemeente deed dat eerder al, maar stopte daarmee door kritiek op de privacy. Volgens criticasters zou de privacy van dit soort mensen misschien wel kunnen worden misbruikt. Of in ieder geval niet de privacy, maar de gegevens om bijvoorbeeld advertenties voor flitskredieten en crypto te laten zien. Maar nou, de gemeente zegt toch dat ze via dit soort campagnes veel mensen kunnen bereiken die financiële problemen hebben, die de gemeente dus in een vroeg stadium kan helpen. Dat is belangrijk, hè? Als je financiële uitdagingen hebt in je eigen gemeente, kun je altijd om hulp vragen. Er zijn in ieder geval loketten waar je terecht kan om in ieder geval met een financiële coach of andere middelen te zorgen dat je in een vroeg stadium eventuele problematische schulden te lijf gaat. Dus check ook altijd de website van je eigen gemeente, want er zijn allerlei hulpmiddelen voor beschikbaar. Dus dat is goed om te weten in ieder geval. Dat is sowieso niet fijn. Zorg voor veel stress ook, hè, financiële problemen. Straks hier op de radio, Sophie B. Hawkins, Right Beside You. En ook nog een Twente FM streeknieuws en update van onze nieuwsredactie. De laatste nieuwsfeiten op een presenteerblaadje, zullen we maar zeggen. En heb je muzikaal nog wensen? Laat het dan weten. Dat ontdekt bij deze ook Thomas, want die mailde voor YouTube. Pride in the name of love. Draaien we graag op deze hemelvaartsdag. Vandaag 14 mei. Een beetje wisselvallig, maar wel lekker.

was jaren 90. Sophie B. Hawkins had een hele dikke hit met deze plaat. En het eindigt dan zo in een soort staat van verwondering. Tenminste, dat soort geluiden. Daar moet ik dan een beetje aan denken. Alsof je zo naar zo'n strak blauwe hemel kijkt. Met een paar vogels. Een beetje natuur om je heen. En dat je denkt, ach, wat is de wereld toch mooi. En nu schets ik een plaatje wat echt totaal haak staat op deze hemelvaartsdag. Waarin het vooral weer zo vallig is trouwens. Met temperaturen van maximaal 11 graden. Ik kan het niet anders maken. Blijf lekker bij de radio, dan ga ik je hopelijk opwarmen met straks muziek van The Army of Lovers. En ook Shepherd is onderweg. En zometeen word je bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Hier is deze fijne van Offenbach. Nieuwe single heet Miles Away.

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go.

0: We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Klootschietbond op 11 mei is Alois Timmerhuis uit Tuberg benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij nam de voorzittershamer over van Peter Sanderink, die de bond sinds 2019 leidde. Timmerhuis was al eerder voorzitter van 2002 tot 2017 en verdiepte zich in het afgelopen jaar opnieuw in de organisatie als voorbereiding op zijn terugkeer. Zorginstituut Factus heeft de zorgkosten voor 2024 bekendgemaakt. De totale uitgaven uit de basisverzekering bedragen bijna 59 miljard euro. Die stijging heeft meerdere oorzaken. De vergrijzing zorgt voor meer zorgvraag, lonen en prijzen in de zorg stijgen en het basispakket wordt uitgebreid met nieuwe behandelingen en voorzieningen. Inwoners van Enschede hebben in 2024 bijna 560 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. En het Makerfestival Twente combineert technologie, creativiteit en educatie tijdens een reeks maakdagen in de regio. In Noordoost-Twente zijn er sessies op 20 mei in Oud-Marsum, 21 mei in Tuberg en 28 mei in Losser en 30 mei in Oldenzaal. Bezoekers kunnen er onder meer robots programmeren, werken met een lasercutter en greenscreen gebruiken. Toegang is gratis voor alle leeftijden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt de buiigheid af. Een bui is altijd nog wel mogelijk, maar droge perioden worden wel langer. Verder wisselen wolken en zon elkaar af en de maxima liggen tussen de 12 graden.

Station voor Twente met zojuist Panic at the Disco. Je hoorde High Hopes. En ook hier zojuist het streeknieuws uit Twente. Dat kun je nalezen op onze website 120.nl. Meer nieuws en achtergronden. En ook online terug te vinden heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Meer Twente FM vind je via twentefm.nl/luister. Onder andere daar een nieuwe aflevering te vinden van de Langzaam Maandag Avondshow. En ook Jaarwijzer vind je daar terug. Allemaal extra radioprogramma's die verdieping en achtergronden bieden. Dus check onze website, wil je meer Twente FM. Straks hier The Army of Lovers, Obsession. Eerst deze fijne van Shepard, Learning to Fly.

My way. The Army of Lovers en Obsession was die grote opvolger van Crucified. Dat werd een hele dikke hit. Obsession bleef toen een klein beetje achter. Hemelvaartsdag. Het verloopt wisselvallig. Dat zal je niet ontgaan zijn met ook de komende uren nog de nodige buien. Maar uiteindelijk wordt het vanavond en vannacht droger met opklaringen en temperaturen die daardoor dicht bij het vriespunt uitkomen. Iets boven het vriespunt dus, voor koud. Morgen, de dag na hemelvaart, dan is er ruimte voor de zon. Maar ook kunnen in de middag een paar buien vallen. Het wordt maximaal 12 graden. Het weekend zelf gaat ietsje droger verlopen. De zon krijgt wat ruimte. Temperaturen die blijven aan de lage kant. 13 graden voor de zaterdag. Zondag wordt het al ietsje warmer met zo'n 16 graden. En het lijkt erop dat begin volgende week de temperaturen verder oplopen. Een kans op een bui blijft er, maar de zon krijgt ook ruimte. Dus het ziet er voor de komende dagen redelijk uit.

dit, hè? De nieuwe single van Bruno Mars, I Just Might. Inmiddels heeft hij ook alweer een nieuwe single uit. Dat is een lekkere zoetsappige, zeg maar. Richting het einde van de middag. Naar het begin van een deel van je avond, zullen we maar zeggen. Met de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.spaarpot.nl/luister.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM is bezig met een onderzoek naar twee vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. Eén ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt het over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Er wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt wordt door oorlogen en oorlogstaal. En in een sluis bij Den Bosch liggen tientallen dode vogels. Het is volgens regionale media een raadsel waardoor dat komt. De lokale politiek vraagt zich af of werkzaamheden bij de sluis ermee te maken hebben. Het weghalen van de dode vogels is lastig en daarom blijven ze voorlopig liggen. Maar dat kan wel ziektes verspreiden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is lente in Twente.

0: Olivia Dean. Een lekker plaatje hoor, een van de lekkerste hits van dit moment. It's so easy to fall in love.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor draaien we nog Kygo en Whitney Houston samen met Higher Love. Welkom bij de middagshow. Het is Hemelvaartdag 2026. Compleet verregend dat wel, want het was regenachtig en ook fris met maximum temperaturen van 11 graden. Het lijkt erop dat de komende dagen de temperaturen wat omhoog gaan.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag in het nieuws dat er camerabeelden zijn opgedoken van de schietpartij op Koningsnacht in Enschede. De schietpartij zou op video zijn vastgelegd. Twee nieuwe verdachten zijn alweer vrij. Op basis van de camerabeelden denkt de politie in ieder geval verder te kunnen komen in het onderzoek. Zoals je meegekregen hebt, was er tijdens Koningsnacht een schietpartij in het centrum van Enschede. Verder wil de provincie Overijssel de wegenbelasting verhogen. Automobilisten die zijn duurder uit door onderhoud aan wegen, wat de komende tijd voor de provincie duurder wordt. Daar straks ook meer over, zodat we een beetje kunnen kijken van nou, hoe heftig is het? En verder wil de gemeente Almelo graag weten of hun website een beetje toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Dat kun je via de website van almelo.nl laten weten. Is het het juiste communicatiemiddel? Wat kan er beter? Dat kun je dus aangeven via een enquête die daar terug te vinden is. Dat en meer in de middagshow met ook uiteraard lekkere muziek. Je hoort straks Michael Jackson, Rod Stewart en ook nieuwe muziek van Stella Lefty. Eerst tijd voor Robert Miles, dit is Children.

die interesse toonde. Maar de gemeente die zei daar later over dat er in ieder geval vanwege gebrek aan binding met Hengelo niks gaat gebeuren. De bioscoophouder zelf, Julius Hartman, die zegt dat hij niet is afgehaakt vanwege gebrek aan binding met Hengelo, maar dat de voorwaarden van de gemeente financieel niet haalbaar waren. Hij zegt dat hij wel degelijk serieuze plannen had en dat er ook gesprekken waren om de plannen aan te passen, maar de gemeente dus uiteindelijk te hoge eisen stelde op basis waarvan hij heeft gezegd: ik wil het niet. Hengelo wil niet reageren op deze zaak voorlopig. Dit lees je ook na op onze website, daarvoor ga je naar 120.nl. Het is een wonderlijk pand, weet ik nog. Ik heb ooit met de voormalig exploitant van het pand een keer gesproken. Die had er toen ook een bioscoop in zitten. Volgens mij heette dat ding toen nog Space. En het schijnt een pand te zijn geweest dat door een architect is ontworpen. Het is een vrij grote betonnen constructie, waardoor het een beetje koud en kil aanvoelde. En hij zei ook van ja, ik wil hier wel wat gezelligheids doen. Een beetje vloerbedekking erin of een kleurtje op de muur. Maar dat mag niet van de architect. Dus het is een beetje een pand waarmee je gebonden bent aan allerlei voorwaarden.

Rod Stewart. Hij was onlangs nog in het nieuws omdat hij zijn complimenten uitsprak voor King Charles, de koning van Engeland. Die was onlangs op bezoek bij Donald Trump in de VS. En daar maakte hij nogal wat grappen over het taalgebruik. Trump had ooit gezegd, ja, als wij er niet waren geweest als Amerika, dan hadden we in Europa Duits gesproken. En King Charles wist daaraan toe te voegen, ja, maar als wij er niet waren geweest, dan hadden jullie Frans gesproken in de VS. Nou, vond ik natuurlijk erg grappig. En ook Rod Stewart vond dat een mooie opmerking. Dat zei hij onlangs in een interview. Straks hier op de radio, Twente FM Streeknieuws. Hier is tijd voor nieuwe muziek van Stella Lefty.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Klootschietbond op 11 mei is Alois Timmerhuis uit Te Berg benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij nam de voorzittershamer over van Peter Sanderink, die de bond sinds 2019 leidde. Timmerhuis was al eerder voorzitter van 2002 tot 2017 en verdiepte zich in het afgelopen jaar opnieuw in de organisatie als voorbereiding op zijn terugkeer. Zorginstituut Factus heeft de zorgkosten voor 2024 bekendgemaakt. De totale uitgaven uit de basisverzekering bedragen bijna 59 miljard euro. Die stijging heeft meerdere oorzaken. De vergrijzing zorgt voor meer zorgvraag, lonen en prijzen in de zorg stijgen en het basispakket wordt uitgebreid met nieuwe behandelingen en voorzieningen. Inwoners van Enschede hebben in 2024 bijna 560 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. En het Makenfestival Twente combineert technologie, creativiteit en educatie tijdens een reeks maakdagen in de regio. In Noordoost-Twente zijn er sessies op 20 mei in Hoogmarsum, 21 mei in Te Berg en 28 mei in Lossen en 30 mei in Oldenzaal. Bezoekers kunnen er onder meer robots programmeren, werken met een lasercutter en greenscreen gebruiken. Toegang is gratis voor alle leeftijden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt de buiigheid af. Een bui is altijd nog wel mogelijk, maar droge perioden worden wel langer. Verder wisselen wolk en zon elkaar af en de maxima liggen tussen de 12 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Zed en Ariana Grande en Break Free bij Twente FM op Hemelvaartsdag. Lekker, fijn dat je luistert. Het is de middagshow, maar ook op deze vrije dag gewoon een middagshow met heel veel lekkere muziek. Onderweg de Pretenders en Alex Warren. En ook hier nu Power Station, Some Light.

The Pretenders op Twente FM. En don't get me wrong, begrijp me niet verkeerd. Dat is toch een zin die wel best wel vaak wordt gebruikt eigenlijk. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon zorgen dat je het wat beter uitdrukt. Hè? Zo werkt het ook. Het afgelopen jaar zijn er 100 mensen per ongeluk verdronken. Dat is ook interessant, hè? Die toevoeging per ongeluk. Er zijn ook mensen die inderdaad bewust helaas een einde maken in hun leven met verdrinking. Maar uit cijfers van het CBS blijkt dus dat 100 mensen het afgelopen jaar om het leven kwamen door verdrinking. Dat zijn er 15 minder dan het jaar daarvoor. Maar wel een hoger aantal als je het afzet tegen het lange jaar gemiddelde. En met name de leeftijdsgroep 60PLUS loopt risico op verdrinking. 41% van de mensen die zijn overleden zat in deze leeftijdsgroep. Ruim de helft van de verdrinkingen is in een sloot, rivier, kanaal of gracht. Gevolgd door om en in het huis, vijvers en plassen. Dus in ieder geval alert zijn daarop. Overigens, ik zei het gisteren ook al, valt me altijd op dat er, als je die cijfers gaat uitpluizen, dat er ook vrij veel mensen met een niet-westerse achtergrond bij die verdrinkers zitten. Dat zijn mensen die in hun eigen land nooit hebben geleerd om te zwemmen. We zijn er in Nederland natuurlijk heel erg koploper in. De meeste mensen in Nederland hebben een zwemdiploma, maar in heel veel andere landen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Vooral mensen die wat verder van Europa af liggen. En dat schijnen ook de risicogroepen te zijn. Mensen die het vaakst door dit soort incidenten om het leven komen. Dit is Twente FM, jouw keuze in Twente, met de nieuwe van Alex Warren. Fever Dream, lekkere single hoor je nu.

Wakker, lekkere oorworm noemen ze dit ook wel. Van Eiffel 65. I'm blue, dabba-dee-dabba-da. Dat was eind jaren 90 een hele dikke disco-hit. En later kwam er nog een nieuwe versie uit. Hè, geloof ik inmiddels een jaartje geleden. En ook nog hier zojuist Alex Warren, zijn nieuwe single Fever Dream. We luisteren naar Twente. Komt thuis tot 7 uur vanavond hier op de radio. Met straks onder andere praten over camerabeelden die zijn opgedoken over de schietpartij in Enschede in Koningsnacht. Waar vond dat plaats in Enschede? De politie heeft in ieder geval nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoek. Daarover straks meer in de middagshow. En ook muziek onderweg van zometeen hopelijk nog de Rolling Stones. Maar eerst tijd voor deze fijne van Agnes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Italië is een Nederlander veroordeeld die 2 jaar geleden een dodelijke brand stichtte in Milaan. Dat deed hij in opdracht van 2 Chinezen, die nog geld kregen van de eigenaar van een loods. Daar sliepen 3 onschuldige mensen en die kwamen om het leven. De dader uit Middelburg moet 21 jaar de gevangenis in. In Apeldoorn mag vanavond opnieuw 1 uur gedemonstreerd worden tegen een AZC. Dat mag op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met cruiseschip Hondius. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. Dat werd jarenlang gedaan door Martijn Krabbé, maar die is zo ziek dat hij dit seizoen vervangen werd door andere presentatoren. Krabbé is dankbaar dat de RTL-gezichten dat voor hem wilde doen. Chantal Jansen was er daar ook een van. Het weer van Weer Online. De buien verdwijnen en de zon blijft nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Blijft toch ook een fijne track dit. Homewrecker, het is de nieuwe hit van Samber. Alweer een tijdje uit. En daarvoor dan Doubt Doubt met It's My Life.
1: Twente komt thuis.
0: De remake van Talk Talk in de jaren 80. Hè? In begin deze eeuw kwam die uit. Ja, het klinkt ook altijd zo, als het al heel lang geleden is, begin deze eeuw. Welkom bij de middagshow. Het is hemelvaartdag. Uitermate wisselvallig. De komende uur wordt het geleidelijk aan droger. En komende nacht temperaturen dicht bij het vriespunt, jongens.
1: Twente actueel.
0: Nou, lekker is dat. Straks meer over het weer voor de komende dagen. Een extra lang weekend, denk ik, voor de meeste mensen. Met vandaag in de nieuws dat de kans op een doorstart voor de bioscoop in het centrum van Hengelo kleiner is geworden. Een exploitant uit Kampen is afgehaakt. De gemeente zei eerder daarover dat dat kwam omdat hij te weinig binding met Hengelo had. Maar zelf zegt de ondernemer, in een desk gevraagd, dat hij wel degelijk wilde, maar dat de voorwaarden van de gemeente niet aantrekkelijk genoeg waren om het financieel haalbaar te krijgen. Meer over dit onderwerp lees je op onze website. De gemeente zelf heeft nog niet gereageerd op het standpunt. Verder blijkt vandaag dat de gemeente Enschede toch weer de advertentiecampagnes via social media gaat hervatten om mensen te bereiken met financiële problemen. Eerder stopte de gemeente ermee vanwege kritiek op mogelijk privacy schending van de gegevens van deze mensen. Maar de gemeente zegt toch dat deze advertentiecampagnes het meest succesvol zijn om deze kwetsbare doelgroep in de stad te bereiken. Dat en meer hoor je in de middagshow met uiteraard ook fijne muziek. Nick en Simon, Kim Wilde en ook Prince is onderweg. Maar eerst tijd voor Marshmallow en Kane Brown. Miles on It, nu bij Twente FM.
2: Twente FM. New truck, big

dat alles beter is. Nick en Simon. En daarvoor draaiden we ook nog Marshmallow en Kane Brown met Miles on It bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Vrijwilligers, ze zijn onmisbaar voor heel veel gemeenschappen, ook in Losser. En daar worden ze gewaardeerd, want er is namelijk weer een vrijwilligersfeest gepland op donderdag 27 augustus. En daar kun je je voor aanmelden via de website van de gemeente Losser. Dus doe je vrijwilligerswerk of ken je iemand die dat doet, attendeer hem hier dan op. Je vindt ook meer informatie over het vrijwilligersfeest op 27 augustus op losser.nl.

dacht dat hij dat ooit letterlijk zou doen. Maar in 2016 gebeurde het toch, het plotselinge overlijden van Prince met I Would Die For You. Dat was waarschijnlijk ook niet zijn intentie toen hij dat liedje schreef destijds in de jaren 80. En Kim Wilde hoorde je ook nog Never Trust a Stranger. Zometeen hoor je hier het streeknieuws. Lekker blijven luisteren.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de N36 bij Vriezenveen is woensdagmiddag slachtafval op het wegdek terechtgekomen na ladingverlies door een vrachtwagen. Het incident veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder op de rijbaan richting Hardenberg. Er lag afval op het wegdek en op het voertuig zelf. De precieze oorzaak is onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Weggebruikers moesten rekening houden met extra reistijd. De stichting Herdenking Vuurwerkramp stopt na ruim 25 jaar met de organisatie van de officiële herdenkingsmomenten in Enschede. Het Huis van Verhalen neemt de herinneringstaken over nu de stichting zichzelf opheft. Op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om bij de ramp. Hoewel de formele kranslegging verdwijnt, blijft de impact op de stad en haar inwoners onverminderd groot. De volledig vernieuwde speeltuin op recreatiepark Het Lageveld in Wierde is woensdag officieel geopend door de directeur van de recreatieschap Twente. Na maanden van werkzaamheden zijn de oude toestellen vervangen door moderne speelvoorzieningen die kinderen uitdagen. Daarnaast is het toilethuis volledig opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Het project begon in oktober 2025 en richtte zich specifiek op duurzaamheid en comfort. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond valt er in het oosten nog een bui. Daarna volgen er opklaringen. Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af. De minima liggen enkele graden boven het vriespunt, maar aan de grond komt het tot lichte vorst. Het blijft droog. Morgen begint droog met wat zon, maar spoedig wordt de bewolking dikker en vallen er vooral in de ochtend geregeld stevige buien.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dua Lipa, Houdini. En daarvoor nog David Guetta, Alphaville en Forever Young. Ja, dat was die grote hit van Alphaville in de jaren 80 in de remake, zullen we maar zeggen. Vandaag een wisselvallige dag, hemelvaartsdag. De komende uren wordt het geleidelijk aan wel wat droger. De temperaturen die gaan bij heldere omstandigheden behoorlijk onderuit. Want de minima liggen komende avond en nacht rond de 1 à 2 graden boven het vriespunt. Het wordt dus fris. Morgen dan start de dag met ruimte voor de zon. In de middag kunnen er weer een paar buien vallen en het wordt dan maximaal 12 graden. Het weekend zelf opnieuw ruimte voor de zon. Vooral zaterdag zou er een spatje regen tussen kunnen zitten met temperaturen tussen de 13 en zondag misschien 16.

55 Ultra en Another met Talk to You. Hier bij Twent FM. En dan nog zojuist We Pray, Coldplay, Little Sims en Blue Boy hoor je op Twent FM. Nou ja, Talk to You, dat gaat zo meteen Nicky doen. Nicky van Sponsen vanaf 7 uur met de Twent FM avonddienst. Nieuws, actualiteit en achtergrond hier op de radio. Wat mij betreft een hele fijne donderdagavond. Hopelijk morgen een dagje vrij. Dat is lekker natuurlijk. Maar misschien moet je morgen ook werken. Hoe dan ook, morgen is weer een nieuwe Twente komt thuis. Voor alle bukkels die morgen aan het werk moeten, maar ook gewoon voor je vrije dag. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik zeg altijd de leukste van de week, hè, die vrijdagmiddag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa. Dus.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand, omdat de eigenaar een schuld bij ze had van €40.000. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaags in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirt zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaagse is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. En in een dierentuin in Leeuwarden is een zeldzame tijger overleden. Het ging de laatste dagen al minder goed met het dier. Hij was minder actief en at niet meer goed. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog 2 van deze tijgers over, een mannetje en een vrouwtje. Het weer van Weer Online. De zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

Ik heb ook zin om er de komende 2 uur een lekker feestje van te gaan maken. Net zoals Pink Netsong in Let's Get the Party Started. Wie al even bezig is met het feestje goed te vieren, dat zijn Suzanne en Freek. Aanstaande zaterdag ben ik erbij. Bij een van de 10 concerten die ze geven in de Gelre Dome in Amsterdam. Toch best bijzonder dat 1 jaar geleden hun leven compleet op zijn kop stond. En eigenlijk stilviel dat ze besloten gewoon om al hun dromen waar te maken. En een van hun dromen was is staan in de Gelre Dome. En dat doen ze wel 10 keer achter elkaar. Hier is Halverwege van Suzanne en Freek.

By Myself van Elok Sigala en Ellie Goulding. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad vandaag. Het is natuurlijk Hemelvaartsdag, er zijn veel mensen vrij. Ik hoop dat jij ook lekker vrij was en dat je rustig kon opstarten en dat niet de wekker op een achterlijk vroeg moment ging vandaag. Ik had in elk geval wel een vrijdag. Heel fijn vond ik dat. En omdat het een beetje gek weer is, dan regent het weer, dan schijnt weer de zon, dan is het weer warm, dan is het weer koud. Dacht ik, nou weet je wat, ik heb zo'n laadje in zo'n kastje waar ik altijd allemaal troep in gooi. Laat ik dat eens opruimen. En ik weet niet of jij dat dan ook hebt. Dat laadje is echt best klein, maar er kwam gewoon anderhalve zak met troep uit. Snap ik dan helemaal niks van.

Deze plaat kan eigenlijk altijd, hè? Vind je ook niet? Africa van Toto. Wanneer je hem ook hoort, het is altijd het juiste moment. Tenminste, dat denk ik. De volgende plaat is er eentje die is aangevraagd. Dat kan jij trouwens ook doen als jij denkt, ik wil ook een plaat aanvragen en die graag horen in de avonddienst bij Nicky op de donderdagavond. Dan kan je dat doen. Dat kan je doen via de Twente FM website. Daarbovenin is een chatfunctie. Daar kan je dat dus aanvragen. Vind ik hartstikke leuk. Doe dat vooral ook. En Fabienne heeft dat dus ook gedaan. Vorige week donderdag, ze was aan het luisteren en ze zei, oh, je kan een plaat aanvragen. Heel leuk. Dat wil ik doen. Ze heeft dus Roxy Dekker, Ida Lee en Ronnie Flex aangevraagd met het nummer Hoe Het Is. En dat gaat over twee mensen die elkaar heel erg leuk vinden, maar ook twijfelen om de eerste stap te zetten.

0: 1590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel EN590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de N36 bij Frieseveen is woensdagmiddag slachtafval op het wegdek terechtgekomen na ladingverlies door een vrachtwagen. Het incident veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder op de rijbaan richting Hardenberg. Er lag afval op het wegdek en op het voertuig zelf. De precieze oorzaak is onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Weggebruikers moesten rekening houden met extra reistijd. De stichting Herdenking Vuurwerkramp stopt na ruim 25 jaar met de organisatie van de officiële herdenkingsmomenten in Enschede. Het Huis van Verhalen neemt de herinneringstaken over nu de stichting zichzelf opheft. Op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om bij de ramp. Hoewel de formele kranslegging verdwijnt, blijft de impact op de stad en haar inwoners onverminderd groot. De volledig vernieuwde speeltuin op recreatiepark Het Lageveld in Wierde is woensdag officieel geopend door de directeur van de recreatieschap Twente. Na maanden van werkzaamheden zijn de oude toestellen vervangen door moderne speelvoorzieningen die kinderen uitdagen. Daarnaast is het toilethuis volledig opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Het project begon in oktober 2025 en richtte zich specifiek op duurzaamheid en comfort. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond valt er in het oosten nog een bui. Daarna volgen er opklaringen. Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af. De minima liggen enkele graden boven het vriespunt, maar aan de grond komt het tot lichte vorst. Het blijft droog. Morgen begint droog met wat zon, maar spoedig wordt de bewolking dikker en vallen er vooral in de ochtend geregeld stevige buien.

Dancing with a Stranger van Sam Smith en Normani. Sam Smith schreef het nummer en het liedje helemaal zelf in 2020. Werd ook meteen een enorme hit. En is ook niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Nou moet ik wel zeggen, ik weet niet of je Sam Smith kent. Die zag er redelijk normaal uit. Maar sinds hij een grote wereldster is, dan staat hij echt op podia in van die glitterkostuums. Enorme hakken, lieslaarzen met heel weinig aan. En van die soort van duivelshorens op zijn hoofd. Ik denk altijd maar, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Het is weer allemaal gezelligheid komend weekend in Twente. Natuurlijk is er niet alleen een concert van Suzanne en Freek op vrijdag en zaterdag in de Gelre Dome. Maar je kan ook hele andere leuke dingen doen. En nou heb ik wel weer iets leuks voor je verzonnen. Tenminste, als je van kunst houdt en creativiteit, dan kan je in Tilburgen dit weekend langs kunstateliers fietsen tijdens kunstkijken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je houdt van lokale kunstenaars, open ateliers en een beetje gluren achter de buren vibe, maar dan in dit geval gluren achter de schermen, kan je dus langs allemaal ateliers en misschien zie je daar nog iets heel erg leuks wat je meteen kan aanschaffen en mee naar huis kan nemen. Leuk idee toch?

From you ain't no mountain high enough, remember me van Boys Town Gang. Oh, ik ben aan het genieten vanavond en ik hoop jij ook. De volgende plaat wordt gegarandeerd genieten. Tenminste, ik ga ervan uit dat je deze plaat kent. And Everybody Have Fun Tonight van de act Wang Chung. Ik moest even denken, daar ben ik dan ook maar heel eerlijk in, waar ik dacht, waar ken ik die naam nou van? Toen ik het nummer hoorde, wist ik het direct. En deze plaat, daarvan wordt gezegd dat die gegarandeerd op iedere bruiloft in 1987 gedraaid werd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.sokken.nl/luister.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Een betrouwbare elektra.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Israël is woedend op de New York Times om een artikel over ernstig wangedrag van Israëliërs. De krant schreef dat ze zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. En in de buurt van Alkmaar is een truckersfestival afgelast omdat er een beschermde uil zit te broeden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het is volgens de regionale omroep niet bekend of zij hun geld terugkrijgen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden omdat het cancelen van het festival ook geld kost. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente.

Wie kent het nummer niet? Crazy van Niles Barkley. Leuk weetje over dit nummer is dat het in 2006 zo populair was dat het in Engeland de eerste nummer 1 ooit werd die puur op digitale downloads bovenaan binnenkwam. Dat was destijds nog een mijlpaal in de muziekindustrie.

Op 29 en 30 mei barst het Douwpop Festival weer los in de bossen van het prachtige Hellendoorn. En wat heel erg leuk is, is dat zij een DJ-wedstrijd hebben uitgeschreven. Als jij nou een DJ bent en je hebt altijd al willen draaien op Douwpop, dan is dit misschien jouw kans. Meld je aan via de website van Douwpop. Ik denk dat je een demo moet insturen. Vertel er ook bij waarom jij vindt dat jij op Douwpop wil gaan draaien. En wie weet word jij wel uitgekozen en win jij de openingsspot in de Beuk. Dus klim in de pen, pak je laptopje, je tabletje als jij een DJ bent. En wie weet kan ik jou horen tijdens het Douwpop. Want ik ben er natuurlijk zeker bij.

Leave me alone. Zijn antwoord. Het antwoord van Michael Jackson op alle roddels en bizarre verhalen die over hem de ronde gingen. Het nummer verscheen uiteindelijk op het album Bad in 1989. En inmiddels leeft de King of Pop niet meer. Hij is overleden op 25 juni 2009. Het voelt voor mij als veel korter geleden. In elk geval groeide Michael op tot de ongekroonde King of Pop. En had wereldhits als Billie Jean en Thriller. En natuurlijk ook Beat It. Zijn invloed op de muziek en popcultuur is ondanks zijn overlijden nog altijd heel groot. En nu dan ook in de bioscopen de film Michael over zijn leven en carrière.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de N36 bij Frieseveen is woensdagmiddag slachtafval op het wegdek terechtgekomen na ladingverlies door een vrachtwagen. Het incident veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder op de rijbaan richting Hardenberg. Er lag afval op het wegdek en op het voertuig zelf. De precieze oorzaak is onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Weggebruikers moesten rekening houden met extra reistijd. De stichting Herdenking Vuurwerkramp stopt na ruim 25 jaar met de organisatie van de officiële herdenkingsmomenten in Enschede. Het Huis van Verhalen neemt de herinneringstaken over nu de stichting zichzelf opheft. Op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om bij de ramp. Hoewel de formele kranslegging verdwijnt, blijft de impact op de stad en haar inwoners onverminderd groot. De volledig vernieuwde speeltuin op recreatiepark Het Lageveld in Wierde is woensdag officieel geopend door de directeur van de recreatieschap Twente. Na maanden van werkzaamheden zijn de oude toestellen vervangen door moderne speelvoorzieningen die kinderen uitdagen. Daarnaast is het toilethuis volledig opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Het project begon in oktober 2025 en richtte zich specifiek op duurzaamheid en comfort. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond valt er in het oosten nog een bui. Daarna volgen er opklaringen. Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af. De minima liggen enkele graden boven het vriespunt, maar aan de grond komt het tot lichte vorst. Het blijft droog. Morgen begint droog met wat zon, maar spoedig wordt de bewolking dikker en vallen er vooral in de ochtend geregeld stevige buien.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Oh my god, it's happening van Direct. Vorig jaar gaven de mannen van Direct 3 concerten in de Kuip. En een vriendin van mij die ging daar met een hele grote groep andere vriendinnen naartoe. En die zei tegen mij, Jon, ik ga je mee naar Direct. En ik dacht, ja, dat is echt helemaal niks voor mij. Ik ben helemaal geen Direct-fan. En ik dacht, nou, ik moet gewoon lekker thuis blijven. Totdat ik allemaal filmpjes langs zag komen op de social media. Dat ze in die Kuip stonden en dat Somjeu in het voorprogramma stond. En toen dacht ik, ja, daar moet ik toch wel bij zijn. Dus snel nog een kaartje weten te scoren via ik er naartoe. En ik moet zeggen, het was een van de leukste concerten die ik in lange tijd heb gezien.

Vind jij het ook zo spannend, dat Champions League gedoe rondom FC Twente? Ze staan natuurlijk derde in de Eredivisie. En die plek die geeft natuurlijk recht op de voorrondes van de Champions League. Ze hebben nog één wedstrijd te gaan tegen PSV. Een uitwedstrijd. Hartstikke spannend. En ze hebben het natuurlijk nog altijd in eigen hand, hè, de voetballers van FC Twente. En de beslissing valt gewoon echt in de laatste speelronde. Ik hoop het zo. Ik zou het echt zo leuk vinden als ze die voorrondes zouden behalen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van twee jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie één in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. En dat vindt ze een hele eer. Ze vindt het vooral fantastisch omdat ze is gevraagd door Martijn Krabbé. Die kan het programma niet meer presenteren omdat hij ziek is. Hij deed dit jaar buiten beeld wel het commentaar. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op de N36 bij Vriezenveen is woensdagmiddag slachtafval op het wegdek terechtgekomen na ladingverlies door een vrachtwagen. Het incident veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder op de rijbaan richting Hardenberg. Er lag afval op het wegdek en op het voertuig zelf. De precieze oorzaak is onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Weggebruikers moesten rekening houden met extra reistijd. De stichting Herdenking Vuurwerkramp stopt na ruim 25 jaar met de organisatie van de officiële herdenkingsmomenten in Enschede. Het Huis van Verhalen neemt de herinneringstaken over nu de stichting zichzelf opheft. Op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om bij de ramp. Hoewel de formele kranslegging verdwijnt, blijft de impact op de stad en haar inwoners onverminderd groot. De volledig vernieuwde speeltuin op recreatiepark Het Lageveld in Wierden is woensdag officieel geopend door de directeur van de recreatieschap Twente. Na maanden van werkzaamheden zijn de oude toestellen vervangen door moderne speelvoorzieningen die kinderen uitdagen. Daarnaast is het toilethuis volledig opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Het project begon in oktober 2025 en richtte zich specifiek op duurzaamheid en comfort. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond valt er in het oosten nog een bui. Daarna volgen er opklaringen. Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af. De minima liggen enkele graden boven het vriespunt, maar aan de grond komt het tot lichte vorst. Het blijft droog. Morgen begint droog met wat zon, maar spoedig wordt de bewolking dikker en vallen er vooral in de ochtend geregeld stevige buien.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Stadskanaal zijn twee vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuisbezorgd. En Israël is boos op stervoetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, dat deze week kampioen werd van Spanje. Hij was bij de huldiging met een Palestijnse vlag aan het zwaaien en dat is bij Israël in het verkeerde keelgat geschoten. Hij is zeker vergeten wat Hezbollah met ons heeft gedaan, zegt een minister. Het weer van Weer Online. Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden...

0: maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: zfm.nl/luister.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Weer liep AZC-protest in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het AB-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensoer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensoer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al twee dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie twee kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zit de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival erop. Nog eens 10 landen hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder twee kanshebbers voor de winst: Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een pak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij zijn thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij niet ver van Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markeszoor, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks-PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die hij zou hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter